0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Door de aanhoudende droogte zijn er nieuwe verboden voor het oppompen van water om te sproeien bijgekomen. Zo mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt, meldt Omroep Gelderland. Zo moeten kwetsbare natuurgebieden worden beschermd tegen onherstelbare schade. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 111 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin, veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Curaçao wil crimineel Shurandi Q vervolgen voor 8 moorden en meerdere moordpogingen. Hij keek mee via een videoverbinding vanuit de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij zit daar omdat Curaçao niet de beveiligingsmogelijkheden heeft om hem daar vast te zetten. Q zou als bendeleider tussen 2014 en 2017 opdracht hebben gegeven voor 8 moorden op Curaçao, Sint Maarten en Brazilië. En door justitie wordt hij de Ridouan Taghi van Curaçao genoemd. En in Oostenrijk hebben reddingswerkers 3 gezinnen moeten redden die de weg kwijt waren geraakt tijdens een wandeling in de Alpen. De groep bestond uit 36 mensen, onder wie meerdere kleine kinderen en 2 baby's die in kinderwagens lagen. Ze waren vanaf een kabelstation spontaan gaan wandelen in de bergen op zo'n 2600 meter hoogte, maar kwamen meerdere keren in gevaarlijke gebieden terecht. Hulpdiensten die moesten uiteindelijk ingrijpen. Volgens de Oostenrijkse politie was hun uitrusting totaal niet geschikt voor de bergtocht. Het weer helder en een graad of 7 uiteindelijk in het oosten. Overdag zonnig en droog, 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het Zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit. Vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. Op steeds meer plaatsen in het land worden maatregelen ingevoerd vanwege de aanhoudende droogte. Ze mogen boeren in de buurt van aanvoergebied Ankersmit in Overijssel geen water meer uit sloten, weteringen en kanalen halen. En vanaf woensdag mag er in het gebied van Waterschap Rijn en IJssel geen grondwater meer worden opgepompt. Dat is om kwetsbare natuur te beschermen. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld. Een uur geleden waren dat er nog 111. Maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer, want er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de Europese Unie hebben hulp toegezegd. En in Las Vegas begint de rechtszaak rond een van de grootste mysteries uit de muziekgeschiedenis. De moord op rapper Tupac Shakur. Na 30 jaar is er een verdachte in de zaak. Het is oud-bendeleider Duane Davis. Hij werd 3 jaar geleden gearresteerd nadat hij in zijn eigen memoires over de moord had geschreven. Tupac werd in 1996 doodgeschoten toen hij onderweg was naar een optreden. Davis beschrijft dat hij niet schoot, maar wel het wapen regelde voor de aanslag. Hij stelt nu dat zijn claims overdreven waren, maar aanklagers die verdenken hem van het organiseren van de moord. Het weer, vannacht is het helder. In het oosten kan het afkoelen tot een graad of 7. Overdag zonnig en droog bij 20 tot lokaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nacht Express. Wij brengen je naar de nieuwe ochtend.
1: Daar sta je voor me. Zo onschuldig en lief. En als ik naar je kijk, schiet je steeds dezelfde gedachten door mijn hoofd. Ik heb geen andere keus. Ik moet het je vertellen.

gerecht zum Leben anerkennen. Mein deutsches Volk,

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en de EU hebben hulp toegezegd. Diverse Oekraïnse steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Vandaag is het precies 30 jaar geleden dat NS voor het eerst te maken kreeg met concurrentie op het spoor. Lovers, bekend van de rondvaart op de Amsterdamse grachten, begon die ochtend met een strandtrein van Amsterdam naar IJmuiden. Na 3 jaar stopte Lovers er alweer mee. Inmiddels wil de EU dat...

Nederland nog meer concurrentie toelaat op het hele spoornet. Dat zou moeten zorgen voor een flexibeler treinnet. En door klimaatverandering is het in delen van Zuid-Frankrijk warm genoeg om tropische vruchten als papaya's, mango's en bananen te verbouwen. In het departement Var wordt er op een paar plekken geëxperimenteerd met het verbouwen van fruit dat eerst alleen in warmere streken wilde groeien. Het experiment is nu al een succes. Ondernemers zeggen de vraag naar de vruchten haast niet aan te kunnen. Het weer dan nog zonnig en droog vandaag, 20 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer, dan kan het weer 30 graden of meer worden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Bij clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen ze zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want zeker echte grasvelden hebben hard water nodig. In het Westland hebben clubs al gehoord dat er zeker niet mag worden gespeeld op de velden. Het Hoogheemraadschap controleert of clubs zich er wel aan houden. En op kunstgras mag er wel gewoon worden gespeeld. Rusland heeft vannacht nieuwe luchtaanvallen op Oekraïnse steden uitgevoerd. Vooral Zaporizhia en het zuidoosten kregen het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Volgens de gouverneur werden ballistische raketten en vliegtuigbommen ingezet. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Op verschillende plekken brak brand uit, vooral pakhuizen werden geraakt. Daarbij viel zeker 1 gewonde. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar dat worden er hoogstwaarschijnlijk meer. En er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. In Colombia geldt de noodtoestand. Onder meer Amerika en EU en de EU hebben hulp toegezegd. En de gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft op de EK Atletiek in Birmingham brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. Maar in de slotmeters werd Myrthe van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië. Jessica Schilder is voor de 3e keer op rij Europees kampioen geworden bij het kogelstoten. Met 20,73 meter stoten ze bijna 90 centimeter verder dan de landgenote Jorinde van Klinken, die 2e werd. Het weer zonnig en droog bij 26 graden maximaal in het zuiden, 20 in het noorden van het land. Dit was het NOS Journaal.
2: Meeksmeubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeksmeubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
3: Beleef de pracht van de Dahlia fietsroute in Leeuwarden.

0: echte Woerden. Van bloeiende dahliavelden tot het kleurrijke Achterhoekse coulissenlandschap. Deze 35 kilometer lange fietsroute heeft het allemaal. Geniet van dit unieke avontuur. Kijk op bloemencorso.com.
1: Grijp nu uw kans.
2: Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
3: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
3: Goedemorgen Gelderland.

0: dinsdag en dus dag 2 van de Week van de Luisteraar. Het idee is heel simpel. Wij draaien natuurlijk altijd al fijne muziek. Maar deze week speciaal voor jou extra veel verzoekjes. Dus heb je een plaat waarvan je denkt, die wil ik graag horen, dan geef je hem gewoon door via de mail studio@gld.nl. Of even een appje en dan dus de titel, de artiest, maar ook een leuke motivatie. Waarom deze? En dan komt het helemaal goed. Er stroomt al lekker veel binnen, dat is nodig, want dan kunnen we komende vrijdag de ether helemaal aan de luisteraar geven met de hele dag alleen maar verzoekjes. Dus wat wil jij horen en waarom? Het is vandaag een heerlijke zomerdag, die begint fris met een graad of 8 hier en daar, maar de zon schijnt vandaag volop. Er waait een matige noordenwind en dat is straks met zo'n 24 graden is het gewoon prima buiten. Het is slechts de opmaat, hè, want de hitte keert snel terug. Vanaf morgen loopt de temperatuur flink op. Donderdag en vrijdag kan het in Gelderland opnieuw 35 worden. Dit weekend dan doet de hitte langzaam weer een stapje terug. Je krijgt een greep uit het Gelders nieuws van vandaag. En dat wat de kranten zoals schrijven. Het Financieel Dagblad opent met een Arnhemmer die vrijwel niemand kent. Maar die wel de rijkste Nederlander ooit blijkt te zijn. Ludovicus Jan van der Velde. Hij zit achter cryptobedrijf Tether en heeft een geschat vermogen van 26 tot 43 miljard euro. De Arnhemmer woont al sinds 1985 in Hongkong. De Telegraaf waarschuwt voor de economische schade door de droogte. Vaarwegen zijn afgesloten, schepen liggen op het droge en de Rabobank verwacht stijgende voedselprijzen. In 2018 kostte een vergelijkbare zomer minstens 900 miljoen euro. Dat valt dan weer mee. NRC heeft een groot stuk over hordenloopster Nadine Visser, die vanavond op de Europese kampioenschappen topfavoriet is voor goud. Nadine traint op Papendal en heeft dit seizoen nog niet verloren van een Europese concurrenten. De Volkskrant duikt in AI-systemen die zelfstandig uit hun testomgevingen zijn ontsnapt en bedrijven hebben gehackt. Deskundigen vragen zich af of dat echt een doorbraak is of vooral slimme marketing van techbedrijven. Ga je morgenavond naar de zonsverduistering kijken? Let dan even op je eclipsbril, want bol.com heeft er zo'n 20 uit de verkoop gehaald, omdat eigenlijk helemaal niet duidelijk was of ze wel veilig genoeg zijn. Zonder goede bescherming kun je morgenavond blijvende schade oplopen aan je ogen. En wie nog even de lucht in wil, in Ermelo staat voor het eerst in bijna 20 jaar weer een twister op de kermis. De Flying Swing. 50 jaar oud, weegt 20 ton en gaat 15 meter hoog. De vakantiekermis draait nog tot en met 18 augustus. En vanavond moet het gebeuren in de Goffert. NEC speelt de return tegen Olympiakos in de voorronde van de Champions League. Na een knap gelijkspel in Athene vorige week. Het weekend begon met een kater tegen Telstar, maar trainer Dick Schreuder trekt zich daar weinig van aan.
1: En we willen weg van de excuses. Als we verliezen, verliezen we. Als we winnen, winnen we. En willen we alles hetzelfde benaderen. Natuurlijk wordt het een drukke schema. Voor heel veel jonge jongens wordt het nieuw. Maar ze moeten ook een stuk mentaliteit gaan tonen dit jaar om te ontwikkelen. En daarom is het ook lastig, vind ik, om doelstellingen te zeggen en te doen. We hebben maar gewoon simpel gehouden, top 8. En proberen van Olympiakos te winnen, 2 keer en door te komen.

beloving. In de week van de luisteraar heb ik ook nog natuurlijk mijn eigen verzoekje. Ik heb een plaat die ik graag wil draaien vanochtend. Maar dat mag dan weer alleen als het intro wordt.

geraden. In een goed begin is het halve werk. Zometeen laat ik de eerste paar seconden horen van die plaat. En dan is de vraag aan jou, herken je de plaat? Weet je welke plaat ik graag wil draaien? Help mij dan mee, hè? Even appen, mailen zometeen. Naar Danny Vera, dit is Plastic Jesus. Radio Gelderland.

0: Een van de laatste van Danny Vera, Plastic Jesus.
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Ja, en deze plaat wil ik graag draaien.
1: Een goed begin.
0: Dat is een beetje met die zomerse temperaturen te maken. Dan denk ik van ja, dit past wel. Maar ja, dat kan dan weer alleen als de luisteraar, weet welke plaat het is. Een goed begin is het halve werk. Op basis van de intro, wat denk je, welke plaat is dit?
1: Een goed begin?
0: De titel en de artiest heb ik van je nodig. Dat mag je gaan mailen naar frank@gld.nl of een appje. Titel en artiest dus. En dan hoop ik dat het goede antwoord ertussen zit. Tot die tijd, in elk geval, terwijl jij nadenkt, Black. A Wonderful Life, Radio Gelderland.

het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En dan komt jouw plaat voorbij in de week van de luisteraar op Radio Gelderland.

0: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
1: Oh ja, dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
0: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
1: Pret voor de hele familie.
0: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
2: Bij Schoenmode Hermans vind je een ruim assortiment aan comfortabele, modieuze schoenen voor dames en heren. Wij combineren vakmanschap met persoonlijk advies, zodat jij altijd met de juiste schoenen naar huis gaat. Schoenen die echt goed zitten. Jouw voeten verdienen het. Schoenmode Hermans. Met vestigingen in Hengelo, Gelderland en Winterswijk.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Schoenmode Hermans in Hengelo en Winterswijk. Kom ook langs voor de perfecte wandelschoen.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen. In Uddel, daar is het 8 graden, 8,2. In een kilder, gemeente Montferland, is het 12,8. Het is vandaag opnieuw rustig zomerweer. Normale temperaturen voor deze tijd van het jaar, zo rond de 24. Vanaf morgen dan volgen enkele zeer warme dagen. Temperaturen dan tot 35 graden en weinig wind. De burgemeester van Zevenaar heeft besloten een Pilaterstudio de komende maand te sluiten vanwege de veiligheid. Buurtbewoners werden gisteren voor de derde keer opgeschrikt door een explosie bij dit pand. En de sluis in Doesburg staat bijna droog door het lage waterpeil, waardoor grote vrachtschepen al maanden niet kunnen passeren. De sluiswachter hoopt op regen in Duitsland om die situatie te verbeteren. Zometeen meer over het stand van het water. Meer Gelders nieuws lees je ook op gld.nl en in onze Omroep Gelderland app.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
7: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
8: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusin Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkeukens.nl.
9: Goedemorgen Gelderland.

0: Hot Chocolate and Everyone's a Winner. 6:07. Ik zei het net al, de sluis bij Doesburg, die staat bijna droog vanwege het lage waterpeil. Dus de vrachtschepen die kunnen al maanden niet passeren. Bij Lobith stroomt op dit moment minder water door de Rijn dan ooit is gemeten. Het record uit 1947 is dus daarbij gesneuveld. Het bijzondere daarvan was, dat oude record was van november, dus een stuk later in het jaar. Dat wij nu in augustus al zo laag zitten, dat zegt eigenlijk alles over hoe droog het dit jaar is.
1: Hoe extreem het is, dat kunnen we eigenlijk heel goed zien aan dit waterpeil. Je staat met de voetjes niet meer in het water hoor, en kan dus niet meer aangeven hoe laag het water eigenlijk staat. Maar het vandaag gevestigde record gaat niet over hoe hoog of hoe laag die rivier staat. Het gaat over de hoeveelheid water die er door die Rijn stroomt. Nog nooit is er sinds 1947 zo weinig liters aan water door de Rijn gestroomd. Het is voor het eerst sinds 1947 dat er zo weinig water door de Rijn is gekomen.
2: Voor een hele poos. Ja, ik ben van 46 dus. Ja.

0: U moest ook even komen kijken.
1: Jazeker, we wouden toch wel even zien hoe laag dat water hier stond natuurlijk.
2: Maar dat staat nu zo laag, dat hadden wij dan ook nog nooit gezien.
3: Wij komen dan wel eens vaker hier, dan staat alles tot aan die struiken, zeg maar, het water. Dus dat is dus echt aanzienlijk minder in de Rijn, ja.
1: Als je in de winter komt, dan staan die kribben helemaal vol en nu zijn ze helemaal bloot. Dat is heel vreemd.
4: En ook vanuit het buitenland wordt met veel interesse gekeken naar de extreme waterstanden in de rivier.
5: Ja, de records die volgen elkaar in een pijlsnel tempo op. En ook ja, bij ons stelt men zich vragen van waar gaat het naartoe? Het feit dat die binnenvaart nu zwaar getroffen wordt, dat zegt wel wat. En ja, België is niet zo groot. Er zijn heel veel binnenschippers die naar de Rijn varen. Dus dan komen wij eens kijken, hoe zit dat in Nederland? Want ja, die Rijn heeft ook wel wat impact op België, ook al stroomt die niet door ons land.
6: Dat zelfs de Belgen bij ons komen kijken, dat zegt ook wel weer iets.
7: Het is de Week van de Luisteraar. Dus Je mag het zeggen. Wat wil je horen?
6: Week van de Luisteraar, dag 2 vandaag. Je kunt je verzoekjes doorgeven, dag en nacht, via de Omroep Gelderland app. En via de mail, studio@gld.nl. We willen deze week extra veel verzoekjes draaien. Wat ik van je nodig heb, is de titel van de plaat, de artiest en natuurlijk ook vooral de motivatie waarom. Dat hoeft niet altijd. Soms kan ook gewoon een berichtje voldoende zijn met alleen de titel en artiest. Willy die stuurde mij bijvoorbeeld Axis, Ella Ella. Ja, Axis. Een Griekse band was dat, hè? Jaren 60. Naar Frankrijk getrokken, naar Parijs, om internationaal door te breken. En met Ella Ella, wat Willy wil horen, is dat behoorlijk goed gelukt in de jaren 70. Het is een Griekse titel, betekent zoiets als kom op of kom. Het heeft echt zo'n een beetje een Griekse sfeer, mediterraan. Een stevige Europese pop, zeg maar. En daar speelde ook in Demis Visvikis. En die maakte later vooral naam als componist van moderne klassieke muziek. Maar dit was dus het hitje van Axis in 1972. Speciaal voor Willy in de Week van de Luisteraar.

0: Ja, leuk toch? Axis en Ella. Heb je nou zoiets van, ja, maar dan heb ik ook nog wel een verzoekje. Dat kan dus een week van de luisteraar nog tot en met vrijdag. Vrijdag willen we eigenlijk ook de hele dag de verzoekjes draaien. Dus we hebben er heel wat nodig. Kom maar door. Studio@gld.nl of een appje. Wat wil jij horen?
1: Een goed begin is het halve werk.
0: Gaan we nu weer even terug naar wat ik wilde horen. Namelijk, dat was deze plaats.
1: Een goed begin.
0: En daar moest je het mee doen. De eerste paar seconden van de plaat. In een goed begin is het halve werk. Paul die had het goed. Die heeft geappt. Dankjewel daarvoor. Deborah, Fridie ook. En Toke die lag nog in bed. En die zegt van, de nacht was koel en fris. Ik kruip nog wel even terug onder het dekbed. Heerlijk. En ik ga na 6:30 luisteren naar Jimmy Cliff. Een reggae night. Althans, dat denk ik. Nou Toke, goed gedacht. Dat was inderdaad de plaat die ik zocht. En dus kan ik hem nu helemaal draaien. Dankzij jullie.
2: Yeah, man.
0: Ja, man. Night.

0: 22 van Lily Allen op Radio Gelderland. En dankzij jullie dus ook Jimmy Cliff en Reggae Night. Het is 7:10.
1: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ja, had ik wat bij me gedaan. Even dat raam opengezet voordat ik naar buiten stapte. Want gisteren fietste ik nog gewoon lekker in mijn t-shirtje, zonder jas, 18 graden zo. Huppakee, naar de studio. Vanochtend was ik wat weer van plan. Maar in mijn t-shirtje was het toch verrekte koud, Floris, vanochtend. 8 graden.
2: Ja, Frank, goedemorgen. Het was inderdaad een behoorlijk frisse ochtend deze ochtend vroeg. Met momenteel ook temperaturen ruim onder de 5 graden op klomphoogte. En dat is een hoogte van 10 centimeter boven het aardoppervlak. Maar met veel zonneschijn volgt er toch weer een prachtige zomerdag in de provincie. Met oplopende temperaturen van 25 tot lokaal nog 26 graden aan het eind van de middag. En hierbij blijft het zon overgoten. Komen in het noorden van de regio enkele stapelwolken voor. Maar dat mag de pret eigenlijk niet of nauwelijks drukken. De wind is hierbij vandaag meest matig uit het noorden tot noorden.
0: En dat is een beetje normaal, hè, wat we vandaag krijgen.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat zijn zeer gebruikelijke waarden voor de tijd van het jaar. Maar de komende periode gaan we ruim verder stijgen met de temperatuur. Woensdag al 29 tot lokaal 30 graden in Gelderland. Ook dan veel ruimte voor de zon. En als de wind donderdag en vrijdag naar het zuidoosten draait, ja, dan wordt er nog wat warmere lucht aangevoerd. Het wordt zelfs heet in de provincie met temperaturen van 30 tot 35 graden.
0: Dat is inderdaad wel heel warm. En horen daar ook nog de koude nachten bij, zoals de afgelopen nacht, of dan ook niet meer?
2: Ja, de nachten worden wel iets warmer geleidelijk. De waarden liggen tussen de 14 en 17 graden. Maar heuse plaknachten, zoals voorgaande hete periodes, die verwacht ik eigenlijk niet in de provincie. Dus wat dat betreft is het wel relatief goed nieuws. Dat is

0: wel zo aangedaan. Oké, okay. Dankjewel. En wij spreken elkaar over een uurtje gewoon weer. Hè?
1: Ja, zeker Frank. Tot straks.
0: In Nijmegen is het vandaag weer zo'n dag van de waarheid als het gaat om voetbal. Want vanavond is de return in de voorronde van de Champions League. NEC ontvangt Olympiakos in de Goffert. Daar gaan we zo meteen op vooruitblikken. Met onze sportverslag hebben we Jan Sommerdijk. We zijn er natuurlijk ook bij met de collega's van Omroep Gelderland. En fijne muziek. Misschien wel jouw verzoekje. Het is immers de week van de luisteraar. Maal Smit en Now Horan.

0: duizenden vrijwilligers, één passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
1: Wormskamp Licht en Interieur. Voor een mooi en sfeervol thuis. De lichtexperts van Wormskamp laten uw inrichting uitstekend tot zijn recht komen. Zet uw interieur in de schijnwerpers door een uitgekiend lichtplan van de lichtadviseurs van Wormskamp. Kom eens aan op de Havenstraat in Doetinchem of neem een kijkje op wormskamp.nl.
2: Alweer je leesbril kwijt?
3: Mijnleesbril.nl.
2: Het grootste assortiment leesbrillen.
1: Wormskamp, waar licht en interieur samenkomt. Kijk op wormskamp.nl.
4: Mama, ik verveel me.
5: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
4: Oh ja! Dan ga jij shoppen en ik naar het kinderspeelparadijs.
5: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
4: Pret voor de hele familie.
5: In Designer Outlet Ochtrop Duitsland. 20 minuten van Enschede.
6: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte ontstaan er problemen bij clubs in het amateurvoetbal. In Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen clubs zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Want echte grasvelden hebben hard water nodig.
8: In het verleden heeft de gemeente wel gesproeid. Maar daarvan hebben ze gezegd dat doen we dit jaar niet. En we hebben ons overwogen om te boren. Maar de grondwaterspiegel is hier zo laag dat je echt diep moet boren. Dus dat zit er waarschijnlijk ook niet in.
7: In het Westland hebben clubs al gehoord dat er niet mag worden gespeeld op de velden. Op kunstgras mag wel gewoon worden gespeeld. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Verschillende Oekraïense steden zijn vannacht weer aangevallen door Rusland. Vooral Zaporizhia in het zuidoosten kreeg het zwaar te verduren. 5 mensen kwamen om het leven en 20 raakten er gewond. Ook de hoofdstad Kiev werd beschoten met ballistische raketten. Daar viel zeker 1 gewonde. En voor het 3e jaar op rij heeft Jessica Schilder de Europese titel kogelstoten veroverd. Bij de EK Atletiek in Birmingham stoten ze 20,73 meter, ruim een meter verder dan haar landgenote Jorinde van Klinken, die tweede werd.
9: Daar gaat dat ding, heet zeg! Wat een serie! Applaus, 20,73! De beste van de wereld is nu ook de beste van Europa.
7: Op de 4x400 meter gemengde estafette haalde Nederland een bronzen medaille. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. En de komende dagen wordt het weer warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Kirsten, dankjewel.
11: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
12: Zelfstandig mobiel blijven? Scootmobiel Centrum Arnhem staat voor persoonlijke aandacht, goed advies en maatwerk. Of kies voor een gratis proefrit aan huis. Wij helpen u ook met WMO en PGB-aanvragen. Scootmobiel Centrum Arnhem. Of kijk op scootmobielcentrum.com.
13: Een plek waar elke dag als vakantie voelt. Dat is Wonen in het Blauw. Aan de Oosterhoutse Plas bij Nijmegen. Luxe, drijvende watervilla's. Midden in de natuur. Kijk snel op woneninhetblauw.nl of bel Hans Jansen of de Bruinmakelaars.
12: Zelfstandig mobiel blijven? Kom langs bij Scootmobiel Centrum Arnhem in Duiven.
13: Wonen in het Blauw. De verkoop van de eerste 10 woningen is gestart. Kijk op woneninhetblauw.nl.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focus op de rest.

0: marketing manager. Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, eet smakelijk voor straks.
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Goedemorgen Gelderland.

0: Girl Power uit de jaren 80. Tina Turner, een typical male. 7:09. Goedemorgen, dag 2 van de Week van de Luisteraar. Met een heel simpel idee erachter. Hè? Want we draaien natuurlijk altijd al fijne muziek voor jou. Met deze week extra veel verzoekjes. Dus heb je een plaat waarvan je denkt, die wil ik graag horen. Geef die dan door via de mail studio@gld.nl. Of even een appje. En dan dus de titel en de artiest van die plaat. En een leuke motivatie waarom juist die gedraaid moet worden. Er stroomt wel lekker veel binnen, dat is mooi. Vrijdag willen we namelijk de hele dag alleen maar verzoekjes gaan draaien. Dus we hebben er nog wat nodig. Het is vandaag een heerlijke zomerdag. Die is fris begonnen, graad of 8. Hier en daar zelfs nog minder. En de zon die schijnt vandaag volop. De zon. Er waait een matige noordenwind. Het wordt straks met 24 graden gewoon prima buiten. De slechtste oppaten. De hitte keert snel terug. Vanaf morgen gaat de temperatuur omhoog. Donderdag en vrijdag kan het op. De kranten zoals schrijven het Financieel Dagblad onthult dat een vrijwel onbekende Arnhemmer achter cryptobedrijf Tether de rijkste Nederlander ooit is. Hoeveel dan? Nou, een geschat vermogen tot 43 miljard euro. Ludovicus Jan van der Velde heet hij en hij woont al sinds 1985 in Hongkong. De Telegraaf waarschuwt voor honderden miljoenen schade door de droogte. Vaarwegen dicht, schepen op het droge en de Rabobank verwacht stijgende voedselprijzen. Het AD meldt dat Klaas Knot serieus in de race is voor het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank. Het ministerie van Financiën steunt een eventuele kandidatuur. De Gelderlander heeft slecht nieuws voor automobilisten op de A50 tussen Os en Nijmegen. De 452 miljoen die klaar lag voor verbreding is naar andere projecten gegaan. Minister Karremans beslist mogelijk deze maand hoe verder. Frankrijk en wijn. Dat hoort bij elkaar zoals croissants en boter. Maar de cijfers vertellen intussen een ander verhaal. Voor het eerst dronken de Fransen vorig jaar meer bier dan wijn.
1: Zo kennen we Frankrijk natuurlijk. Lekker bij de bistro zitten met een wijntje erbij. Maar steeds meer Fransen ruilen dat wijntje in voor een biertje.
2: Vorig jaar dronken Fransen namelijk voor het eerst meer bier dan wijn. Een verschil van slechts 10 miljoen liter, maar een verschuiving voor wijnland Frankrijk.
3: Ik prefer la bière blonde.
2: En daar heeft de Franse wijn dus een serieus probleem. Lange lunches met een glaasje wijn erbij, het is niet meer van deze tijd. Liever een snelle salade om mee te nemen. En Franse jongeren drinken, net als Nederlandse, minder alcohol. Toch draait deze Parijse bar en brouwerij volop.
4: De generaties die cherchent ook aan mieux consommer des produits sans alcohol.
2: En dat stemt de wijnhandelaar dan weer hoopvol. Er is wel interesse in ambacht en in drank. Maar de Franse wijnmakers lopen gewoon achter op jonge biermakers.
5: Beaucoup.
2: Innoveren, meebewegen, want anders gaan de Fransen voor.
6: La bière, c'est top.
2: Wijnland of niet, ook een Frans biertje gaat er wel in.
0: Santé. En we blijven nog even in Frankrijk, want een oudere vrouw in Parijs nam 2 handgranaten mee naar de kerk nadat ze die had gevonden in haar appartementencomplex. De priester schakelde direct de hulpdiensten in en zo'n 100 kerkgangers moesten de kerk uit. Gelukkig bleek het uiteindelijk te gaan om een ongevaarlijke oefengranaat en een rookgranaat. En dus kon de mis gewoon doorgaan daarna. Mon dieu, zeg. Dat was even schrikken. René Vroeger en Waylon over de liefde nu op Radio Gelderland.

0: Vroger en Waylon en Hoe de Liefde Gaat. We gaan een plaatdelictvraag uitzetten.
1: Plaatdelict.
0: Kijken of we die kunnen oplossen vanochtend.
2: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Ik lees een procesverbaal van een plaat voor waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. Aan jou de vraag om dat op te lossen. En daarmee maak je kans op een leuk prijsje. De gouden tipgever krijgt namelijk van mij een Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet op dit plaatdelict. Vandaag behandelen we een dodelijk geweldsincident. Een jonge man is om het leven gekomen. Uit het onderzoek blijkt dat het slachtoffer zich al op jonge leeftijd anders voelde dan de mensen om hem heen. En nadat hij thuis geen begrip vond, besloot hij zijn geboortedorp achter zich te laten en in de grote stad een nieuw bestaan op te bouwen. Daar leek hij eindelijk zichzelf te kunnen zijn. Hij wordt kapper en vindt een nieuwe familie van vrienden in New York. Maar jaren later sloeg het noodlot alsnog toe. Tijdens een nachtelijke confrontatie wordt hij slachtoffer van zinloos geweld. De platenpolitie onderzoekt niet alleen wie is er verantwoordelijk voor deze fatale aanval, maar ook hoe de zoektocht naar vrijheid uiteindelijk zo tragisch kon eindigen. Dus doodslag door zinloos geweld. Het slachtoffer verliet zijn ouderlijk huis om zichzelf te kunnen zijn, bouwde elders een nieuw leven op, werd uiteindelijk slachtoffer van een gewelddadige aanval. Het nummer is een eerbetoon aan hem en een krachtige oproep tot acceptatie van de homoseksualiteit. Hiervoor zoeken wij een Britse zanger met de karakteristieke schorre stem. Het nummer uit 1976 geldt als een van de eerste grote pophits waarin op een open en empathische manier het leven van een homoseksuele hoofdpersoon werd bezongen. Geboortedorp verruild dus voor de grote stad waar hij zichzelf kon zijn en dan uiteindelijk toch slachtoffer. De voornaam van dat slachtoffer staat letterlijk in de titel van dit nummer. Nou, meer zeg ik niet. Titel en artiest, als je hem weet van Platenlikt, mag je doorgeven via de mail of de app. En dan gaan wij zo vooruitblikken op de wedstrijd van NEC tegen Olympiakos vanavond in de Goffert. Maar eerst Tavares.

0: Tavares en More Than a Woman op Radio Gelderland. 7:59 is het. We gaan het hebben over de historische avond. Dat wordt het toch hoe dan ook voor Nijmegen. Want na de knappe 0-0 in Athene vorige week spelen ze nu in een uitverkochte Goffert de return in de voorronde van de Champions League tegen het Griekse Olympiakos. Jan Sommerdijk, onze sportverslaggever, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik las vanochtend bij ons op de site dat de NEC momenteel als een topclub leeft. Hè? Er is veel geld geïnvesteerd, zo'n 7 ton in het stadion, om te voldoen ook aan de eisen van de UEFA, met bijvoorbeeld lichtmasten en het veld moet worden aangepast. Merk jij nu ook aan alles rondom de club, dit is de grootste wedstrijd van de afgelopen jaren?
1: Ja, dat merk je zeker. En de vraag is of dat zo is, want je kunt de bekerfinale misschien ook wel eens een van de grootste wedstrijden van de laatste jaren typeren. Die hebben ze twee gespeeld natuurlijk, 2024 en dit jaar, maar die hebben ze verloren, dus dat willen ze snel vergeten. Dus laten we deze de grootste noemen. En je merkt het inderdaad, het is allemaal net even wat anders, behalve de aanpak van de trainer, Dick Schreuder. Die doet niets anders, die zegt juist, we moeten vooral hetzelfde doen wat we altijd doen. Hij benadert deze wedstrijd als een competitiewedstrijd. Niet als een speciale wedstrijd, want hij zegt dan gaan er rare dingen gebeuren en dat heeft geen zin. We werken op een bepaalde manier en dat werkt goed en daar ben ik tevreden over. Dus ik ga niets veranderen, ik ga ook niets veranderen in zijn speelwijze. Dus die blijft rustig, maar ja, die is natuurlijk al vanaf dag 1 dat hij bij NEC bezig was, al op een andere manier aan het werken. Al als een soort topclub, dat heeft hij vanaf dag 1 benadrukt. Hè. We moeten hier een topsportmentaliteit krijgen. En dat heeft hij er behoorlijk in gekregen, gezien ook de resultaten. Even afgelopen weekend vergeten dan.
0: Ja, tegen Telstra, dat was het even niet best. Maar dat hij dus ook wil vasthouden aan dezelfde elf als vorige week in Athene. Hoe belangrijk is die vastigheid?
1: Kijk, hij zal gaan roleren heel veel dit seizoen, noodgedwongen, vanwege het grote aantal wedstrijden. Maar ja, je wilt toch in een topwedstrijd, zoals tegen Olympiakos, met de beste 11 spelen. En de beste 11, dat waren die van vorige week. Want die speelden gewoon een prima wedstrijd daar in Athene. En ja, er zijn er echt een paar heel belangrijk. Philip Sandler speelde heel goed tegen de spits van Olympiakos. Won eigenlijk alle duels. Ja, en die was toch afgelopen weekend

0: Telstar er niet bij, viel wel in. En er is altijd de vraag bij Sendler, kan hij het volhouden? Nou, hij gaat misschien vanavond toch wel weer starten, want gisteren trainde hij niet, dus dat is niet helemaal zeker. Een hele belangrijke factor is de Kroaat Darko Nejasmic, want die speelt op het middenveld een essentiële rol. Eigenlijk al sinds zijn komst is hij gewoon een onmisbare schakel. En vorige week in Athene moest hij in de slotfase de plek van Sendler achterin innemen. En dat deed hij ook tegen Telstar. Maar tegen Telstar vroeg hij in de rust om een wissel. En als een Kroaat om een wissel vraagt, is dat zorgwekkend. Want die wil er nooit uit. Dus, maar hij trainde gisteren gewoon mee. Dus die gaat spelen. Dus okay. Dat is heel prettig. En ja, Dusan Tadic, die afgelopen weekend 90 minuten speelde, zal waarschijnlijk toch op de bank starten. Omdat hij misschien nog niet helemaal daar is waar hij wil zijn. Of waar Schreuder wil dat hij is. Hij speelde tegen Telstra, er was heel veel kritiek op hem. Maar hij was toch bij 8 kansen van NEC betrokken. Dus dan doe je het als aanvaller toch niet slecht. En hij gaf ook de assist voor de 1-2.
1: En de tegenpartij, de trainer van Olympiakos, die is eigenlijk ook nog opvallend optimistisch. Hè? Die zegt gewoon, ja, we speelden vorige week slecht. Ik heb nu nieuwe spelers. We komen puur voor de winst.
0: Ja, en ik denk dat de man weet waar hij over praat. Want kijk, Olympiakos is een Europees gelouterde ploeg. En die kunnen dat ook echt op een resultaat spelen. Die kunnen vanavond afgrijzelijk voetbal spelen de hele wedstrijd en toch winnen. Dat hebben we ook al eens gezien de laatste keer dat Vitesse Europees speelde tegen AS Roma. 2 keer was Vitesse de ploeg die leuk voetbalde, maar Roma won.
1: Ja.
0: En dat zoiets kun je vanavond ook verwachten. NEC zal echt alles op alles moeten zetten. En sowieso, alle spelers zullen dezelfde vorm moeten hebben als vorige week in Athene. Want anders dan gaat het sowieso niet lukken. Want de Grieken zijn gewaarschuwd. Hè. Die gaan niet nog een keer in de val van NEC lopen. Dus die gaan zich daartegen wapenen. En ja, als dat gebeurt, wordt het heel moeilijk voor NEC. Dus ik snap dat die trainer dat zegt. Dat hij toch vertrouwen uitstraalt. En Dick Schreuder heeft een veel minder grote mond. Want die weet natuurlijk ook hoe de verhoudingen liggen. Maar hij weet wel dat als zijn ploeg het optimale doet, dat de kans toch zeer groot is dat NEC het weer wel haalt.
1: Vanavond dus, we zijn erbij. En morgenochtend hebben we het er gewoon over hoe het is verlopen. Of het de ene kant of de andere kant op is gevallen voor NEC. En als er dus nog een ronde... Wel, hier de Christians en Harvest for the World. En ik kijk ondertussen in de app, behalve verzoekjes, dus de week van de luisteraar. Inderdaad, ook wel reacties voor Platenlikt. Ik denk dat dit goed gaat komen. En dat we ook vandaag weer de boel gaan oplossen. Dat is mooi. Een fijn begin van zo'n dinsdag.

0: Omdat het deze week de week van de luisteraar is, willen we graag weten wat jij wil horen. Gebruik onze app en geef door. Titel en artiest en natuurlijk ook het liefst waarom. En er komt jouw plaat voorbij in De Week van de Luisteraar op Radio Gelderland.
1: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl. Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Grijp nu uw kans.
3: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
4: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
3: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
5: Het is 19:30 geweest. Je luistert naar Radio Gelderland. Goedemorgen in het harde 9 graden in op Heusden 13. Vandaag is het rustig en zonnig zomerweer met normale temperaturen voor deze tijd van het jaar. Het gaat 24 worden. De komende dagen wordt het warmer met temperaturen dan tot 35 graden op donderdag en vrijdag. Opnieuw is er brand uitgebroken bij natuurpark De Doorbraak in Gaanderen. Het is al de tweede natuurbrand deze week. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting en zoekt getuigen. Want vlak voor de brand zouden jongeren zijn weggereden op vetbikes richting Terborg. En boer Freddy uit Almen heeft een jonge Nandu, een Zuid-Amerikaanse loopvogel, tussen zijn koeien gevonden in de wei. Die lijkt goed te aarden tussen de koeien in de kalfjes, die inmiddels als het ware hebben geadopteerd. Waarschijnlijk heeft een roofvogel de Nandu meegenomen uit de wei van een fokker verderop en bij Freddy weer losgelaten, omdat hij toch geen Nandu lustte of zo. Meer Gelders nieuws op onze site en via de Omroep Gelderland app.
1: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties.
6: Exclusief wonen op de Veluwe vraagt volledige aandacht. Aurelis Makelaars begeleidt het hogere segment met vertrouwen, discretie en oog voor elk detail. Zoekt u begeleiding die echt bij u past? Aurelis Makelaars. Exclusief wonen met aandacht. Kijk op aurelismakelaars.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten.

0: Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
2: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
1: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
3: Goedemorgen Gelderland.

0: Shirley Bassey en This Is My Life op Radio Gelderland. 7 minuten over 7:30. Morgenavond, dan gebeurt er iets aan onze hemel dat je niet wil missen. Hè? De maan schuift voor de zon. En zo rond 7:50, dan is de zon voor 90% verdwenen. De laatste keer dat we zoiets zagen was in 1999. De volgende keer is pas in 2081. Een van onze weermannen, Wouter van Bernebeek, die weet precies waar en hoe je het beste kunt kijken morgenavond.
1: We staan hier in het rivierengebied, in dit geval langs de Waal. En dat is een perfecte plaats om eigenlijk deze zonsverduistering te zien. Omdat de zon in het verlengde van de rivier, als het ware, staat, richting de Waal. En

0: richting het westen woensdagavond. En daar dus het maximale deel van de verduistering bereikt. In ieder geval een open plek met veel uitzicht richting het westen. Dat is het belangrijkste. En nu staat de zon heel laag aan de hemel als hij verduisterd is. Duurt wel maar kort, want vanaf 7:50 schuift de maan door, onderlangs. En 3 kwartier later is hij al voorbij. Vroeger werd veel gezegd, hè, van je moet door de folie van het cd'tje, van het cd-schijfje kijken. Kijk hier niet doorheen, want het is niet donker genoeg. Nou, ik heb hier een zonnebril. Die werkt uitstekend tegen het gewone felle licht in het landschap. Maar ga hier niet mee naar een zonsverduistering staan kijken. Wat je wel heel goed kunt gebruiken is bijvoorbeeld een vergiet of in ieder geval een voorwerp met kleine gaatjes erin, ronde gaatjes. Die richt je naar de zon. Dan zie je op het aardoppervlak als het ware allemaal hele kleine zonnetjes staan. En als de zon dan verduisterd is, of deels verduisterd is, dan zul je op de grond precies de vorm van de verduisterde zon weerspiegeld zien tegen het aardoppervlak. Dit is een uitstekende manier om de zonsverduistering te bekijken.
1: En veilig, dus geen zonnebril, geen cd'tje, maar een vergiet. En zoek dus, wat zei hij, een open plek met uitzicht richting het westen. Hè? Ja, dan is ons Gelders rivierengebied gewoon perfect natuurlijk. Hè?
2: De Week van de Luisteraar.
1: Wat wil jij horen in de Week van de Luisteraar? Het is dag 2, dus kom maar door met je verzoekjes. Frank@gld.nl of de app, dat mag natuurlijk ook. Titel en artiest heb ik van je nodig. Het liefst ook met een motivatie. Ik ga er weer even eentje draaien. En dat is deze keer voor een luisteraar uit Heerde. Anthony, die zegt: afgelopen zondag heb ik weer een mooie morgen beleefd met mijn brommermaat Jan. We gaan regelmatig op zondag naar de Leemkule in Hattemerbroek voor het treffen van oude brommers. En Anthony, die wil graag de boetnes horen en mien brommer.

0: Goedemorgen Gelderland, daar waren de Boetnes en Mien Brommer speciaal voor Anthony Jansen, luisteraar uit de Heerden. Heb jij nou ook een verzoekje voor de week van de luisteraar en plaat die jij graag wil horen? Dan kun je dus die nu doorgeven via de mail en de app.
1: Plaat Delict.
0: En er wordt goed gereageerd via de mail en de app, ook op Plaat Delict. Dank u allemaal. Dat was opnieuw een muzikaal misdrijf gepleegd, maar we hebben de dader te pakken. Dit was een waar gebeurd verhaal, een tragisch verhaal vooral ook, van een bevriende homoseksuele man die in New York werd vermoord. En het lied beschrijft zijn jonge leven, de breuk met zijn vader nadat hij uit de kast kwam, zijn succes in Manhattan in New York en de laffe moord door een jeugdbende. De jongen vertelt zijn ouders, ik val op mannen. Zijn vader reageert woedend en verstoot hem. Dan vertrekt de jongen naar New York. Daar wordt hij een geliefd en bekend figuur in de uitgaanswereld van Broadway. Maar na een avondje uit loopt hij arm in arm met zijn geliefde naar huis. Ze worden aangevallen door een bende straatdieven. Daar wordt hij om het leven gebracht. De zanger die schreef het nummer als eerbetoon aan zijn goede vriend uit de tijd van zijn voormalige band The Faces. Het is een episch nummer. Het bestaat uit twee delen. Deel 1 is een pakkend en verhalend popnummer, terwijl deel 2 een sombere melancholische nasleep vormt. In de jaren 70 durfden eigenlijk maar weinig grote artiesten openlijk te zingen over homoseksualiteit en anti-LGBTQ+ geweld. Dus het nummer is echt wel zijn tijd ver vooruit. En het werd onder andere herkend door Jos. Die zegt ook, ja, helaas waar gebeurd. Gerry heeft het goed, Henk heeft het goed, Marijke heeft het goed. Bert, ja, het is ook goed. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Frank.
0: Herkende je hem gelijk of heb je het moeten zoeken?
2: Nee, ik herkende hem wel meteen, ja. Ik vond het vroeger al een heel leuk nummer. Het was een nummer waar ik een beetje op de gitaar kon spelen. Het was ook niet zo moeilijk. Met een paar akkoordjes en ik vond het echt een mooi nummer, ja. Zeker.
0: En was het dan een vooral dat het je bijblijft omdat het makkelijk te spelen was, dat je het op de gitaar kon spelen? Of ging het je ook wel echt om de boodschap en het verhaal?
2: Nee. Ja, ik vond het een mooi verhaal, ja. En het leek me ook een beetje dat het autobiografisch was van Rod Stewart. Dan zeg ik de naam natuurlijk. Rod Stewart, Killing of Georgie, hè?
0: met deze. Killing of Georgie, ja. Inderdaad. Rod Stewart, dat geeft hem niet.
2: Ja,
0: bijzondere. Nee. Maar ik vond het voor mijn gevoel helemaal niet zo'n bekende plaat. En als ik dan zie hoe erop wordt gereageerd nu ook in de mail en de app, denk ik van ja, dat ligt dan toch echt aan mijn muzikale opvoeding volgens mij.
2: Nou, zou het, ja.
0: Ja. Ja, er zijn heel wat mensen die hierop aangaan en het echt dan een bekende plaats vinden. Dus ik wist het niet.
2: Ja, nee, hartstikke leuk. Ja, nee.
0: Ik ga met plezier voor je draaien.
2: Ja, maar het is een lang nummer, hè?
0: Ik doe alleen part 1, dus dat is 4 minuten.
2: Oh, oké, okay, ja, nee.
0: Okay. Ja. En ga jij dan luchtgitaar meespelen of heb je hem echt bij de hand?
2: Nou, ik ga een bijtje maken.
0: Oké, nou, nee, smakelijk.
2: Nee. Ja. En succes verder met de uitzending. En heb een mooie dag. Maar dat zit er wel aan te komen aan de weerman te horen.
0: Ja, we krijgen een hele mooie dag. En jouw dag kan niet meer stukken, want je bent de gouden tipgever van vandaag.
2: Okidoki, dankjewel.
0: Hoi.
2: Groetjes. Doei.
3: De Platenpolitie dankt u voor uw medewerking.
0: Killing of Georgie. Part 1 dan dus alleen. Hè? Rod Stewart in Plaat Delict.
4: In these days, changing ways.

0: Georgie was a friend of mine. Volgens mij is het The Killing of Georgie van Rod Stewart.
1: Heel goed, Annemiek, heel goed. Killing of Georgie, part 1 was dit dan alleen even. Rod Stewart in plaat delict. Dank voor het doorgeven. Dank voor het reageren en oplossen ook allemaal. Ik ga hem toevoegen op Spotify in onze afspeellijst van plaat delict. Allemaal opgeloste platendelicten tot nu toe. Staat jouw suggestie daar nog niet tussen? Denk je, ja, die moeten we eigenlijk ook nog eens een keer gaan behandelen. Geef hem dan door, hè, via de mail of de app. Of bel even met de plaatselijke politie.
2: Zaak gesloten.
1: En dan moet Ed Sheeran even wachten, want ik wil eigenlijk gewoon naar Floris Lefebvre.
3: Goedemorgen, Frank.
1: Dat is denk ik niet vaak gebeurd dat iemand zegt, doe mij Floris Lefebvre maar in plaats van Ed Sheeran. Of
3: inderdaad, ja, dat is de eerste keer dat het mij overkomt. Ik voel me vereerd.
1: Ja. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: We krijgen een lekkere dag, hè, vandaag.
3: Ja, een prachtige zomerdag vandaag in Gelderland. Wel een frisse start van de dag. Met waarde onder de 10 graden in de Achterhoek. Maar momenteel schijnt de zon flink, warmt het snel op. En vanmiddag is het dan bijna weer zomers warm met temperaturen van 22 tot lokaal 25 graden. Onder invloed van een meest matige wind uit het noorden. Het blijft de rest van de dag zon overgoten. Misschien dat er enkele wolkensluiers overtrekken. Maar dat mag de pret niet of nauwelijks drukken.
1: Hoe koud was het vannacht?
3: Ja, we zien momenteel temperaturen van onder de 5 graden in Hupsel. En aan de grond, dus op 10 centimeter boven het aardoppervlak, is het een aantal graden boven nul geweest. Plus 1,7 graden in de Achterhoek. En dat is toch wel echt aan de frisse kant.
1: Dat is wel bijzonder, toch?
3: Ja, dat komt niet vaak voor in de zomer.
1: En we gaan dus nu weer warme dagen tegemoet na vandaag. Worden die nachten dan ook weer zo warm?
3: Ja, die nachten blijven wel voorlopig koel. Want de nachtelijke temperatuur die schommelt vaak tussen de 9 en 14 graden. Misschien aan het eind van de week iets hogere minimumtemperaturen. Maar tot echte plaknachten komt het waarschijnlijk in onze provincie niet. Maar tijdens de avonduren blijft het natuurlijk nog lang wel warm. Kan het iets vochtiger worden, maar heuse plaknachten van minima ruim boven de 20 graden verwacht ik eigenlijk niet in onze provincie.

0: Overdag is het wel behoorlijk heet, met de hoogste waarde op de donderdag en vrijdag. Dan wordt het lokaal 33 tot 35 graden en is het zonovergoten dagelijks.
1: Okay. We hebben op onze socials een bijzonder verhaal over een nandoe die tussen de koeien staat. Daar hoor je zo meteen na 8 uur meer over. En wat je ook hoort is de tweede vraag voor ons spelletje van Rondje Gelderland, waarmee je kans maakt op een e-bike deze week. Zullen we Ed Sheeran dan nu wel doen, Floris?
0: Ja, gaan we doen. Ik luister lekker mee.
1: Oké. Komt-ie. Shape of You hoor je nu op Radio Gelderland. En heb jij een heel ander verzoekje, dan kan het. Het is de week van de luisteraar. Kom maar door.

0: Summer Deal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Volop korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
1: Hey Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
2: Mama, ik verveel me.
3: Wil je naar Designer Outlet Ochtrop?
2: Oh ja!

0: Zandvoort Speelparadijs.
1: En ik bespaar tot wel 70%. En we gaan ook nog lekker eten in een van de restaurants.
0: Pret voor de hele familie.
1: In Designer Outlet Ochtroep Duitsland. 20 minuten van

0: vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn dor, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in drie steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
0: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het...
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de aanhoudende droogte en het watertekort kunnen er problemen ontstaan bij clubs in het amateurvoetbal. Clubs uit onder meer Limburg en het Westland, waar een sproeiverbod is, vragen zich af of trainingen en wedstrijden straks nog wel door kunnen gaan. Veel grasvelden zijn dor, bruin en keihard. In Colombia zijn na de stevige aardbeving met een kracht van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. De reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden, zegt correspondent Boris van der Spek.
1: Honderden mensen nog die vermist zijn en waarschijnlijk dus onder het puin liggen. Met name in drie steden die rondom het epicentrum liggen, zijn echt honderden huizen ingestort. De ziekenhuizen daar zijn ook volledig overbelast.
0: De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op Rusland als reactie op Russische aanvallen. Bij een droneaanval in het zuidwesten van Rusland zijn een dode en twee gewonden gevallen. Er zijn pakhuizen geraakt en door een neergestorte drone ontstond brand in twee magazijnen. Eerder viel Rusland Oekraïnse steden aan, vooral Zaporizhia kreeg het zwaar te verduren. Daar kwamen 5 mensen om het leven. De gemengde 4x400 meter estafetteploeg heeft bij de EK Atletiek brons veroverd. Zonder Femke Broeders-Bol, maar met een uitblinkende Lieke Klaver, leek Nederland lange tijd op weg naar het goud. In de slotmeters werd Mirte van der Schoot toch nog ingehaald door Noorwegen en Groot-Brittannië.
3: En van der Schoot knok, knok, knok, maar het wordt plek 3. Noorwegen 1, Groot-Brittannië 2. En Nederland een prima bronzen medaille, net als 2 jaar geleden in Rome. Zeer, zeer goed gelopen.
0: Jessica Schilder won goud bij het kogelstoten. Het weer, zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
4: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
5: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
4: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
6: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
7: Een huis is meer dan 4 muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning.

0: Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC 20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: weer in de regio.
1: De afgelopen nacht koelde het flink af. De minima lagen rond de 6 tot 7 graden. Maar de zon is er vanmorgen alweer betijds bij en de temperatuur loopt ook redelijk snel op. En vanmiddag hebben we ook weer een prima dag voor de boeg met flink wat zon. Wel wat sluierbewolking, misschien een enkel stapelwolkje. Maar de temperatuur komt uit op een graad of 24. Vanavond is het dan ook weer helder en dan zien we de zon nog een tijdje. Maar als de zon eenmaal onder is, koelt het wel snel af, want komende nacht is het helder. En dan hebben we ook weer minima van rond de 7 tot 8 graden. Woensdag wordt een zonovergoten dag met een klein beetje sluierbewolking. De wind is dan zwak tot matig uit het oosten en daarmee komt weer wat meer warme lucht naar ons toe. Temperaturen kunnen dan oplopen naar een graad of 29. Woensdagavond is het helder en daar hebben we geluk mee. De zonsverduistering kunnen we dan goed volgen. Vanaf 7:15 zal dat beginnen tot 9:00. En het is ook zo dat de avond aangenaam verloopt. Het is lekker warm. Donderdag wordt ook een zonnige dag en wordt het nog wat warmer. De wind is dan zuidoostelijk en dan hebben we tropische temperaturen in de middag van 32 tot 34 graden. En vrijdag dan opnieuw een zonnige en ook hete dag. Temperaturen kunnen uiteindelijk oplopen naar een graad of 35 op de warmste plekken. In het weekend wordt het op zaterdag nog net 30 graden, maar de wind die draait dan wel naar noordwestelijke richting en komt koelere lucht binnen. En dat merken we zondag al, dan wordt het niet meer dan een graad of 25. Neerslag wordt er in ieder geval de komende dagen nog niet verwacht. Na het weekend begint het wel een klein beetje te rommelen, maar of er veel regen in zit, daar twijfel ik nog over. Want de temperaturen die gaan overdag naar 22 tot 24 graden.

0: singing for me. Who's singing for me? Y'all need somebody.
1: Altijd op de hoogte met het laatste nieuws en weer. Goedemorgen Achterhoek.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: taaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijt maar weg.
3: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
4: Verhey uit Toldijk laten komen.
3: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
4: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
3: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
4: Mooi, zij ook.
5: Verhey Toldijk. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
6: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet meer op gespeeld mag worden. De gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud en het herstel van dorre velden waar toch op gespeeld is, kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. Het Turkse parlement heeft ingestemd met amnestie voor PKK-leden. Gevangenisstraffen worden onder voorwaarden opgeschort. Het is een belangrijke stap in het vredesproces met de Koerdische guerrilla-bewegingen, zegt correspondent Gülşah Ersetin.
8: Als ze slagen, dan komt er dus een einde aan een bloedige strijd van ruim 40 jaar. En in die strijd zijn meer dan 40.000 mensen om het leven gekomen. En je kan dan wel, denk ik, zeggen dat ze tot nu toe nog nooit zo dichtbij zijn gekomen.
7: De uitvoering gaat wel pas in als Turkije bevestigt dat de PKK alle wapens heeft ingeleverd. Doordat in het Verenigd Koninkrijk de gevangenissen overvol zitten, heeft de regering besloten om sommige gedetineerden eerder vrij te laten. Het gaat om zo'n 5000 gevangenen die al een ruime tijd van hun straf hebben uitgezeten, zegt correspondent Fleur Launsbach.
9: De zwaarste categorieën die vallen buiten deze regeling. Dus bijvoorbeeld terroristen of mensen die levenslang hebben gekregen, of daders van ernstige misdrijven tegen kinderen. Dus er zijn ook categorieën die niet eerder vrijgelaten worden.
7: Het eerder vrijlaten van gedetineerden gaat in oktober van start. In Colombia zijn na de stevige aardbeving nog 33 naschokken gemeten. Tot nu toe zijn er 132 doden geteld, maar het worden er hoogstwaarschijnlijk nog meer. Er zitten nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. Het weer, zonnige dag vandaag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 21 tot 26 graden. De komende dagen wordt het weer warmer, donderdag en vrijdag zelfs tropisch met 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Verkeersinformatie.
10: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort rijdt het verkeer langzaam tussen Strand Nulde en Amersfoort Vathorst 5 kilometer. De vertraging is maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn.

0: rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Overleven in de Marktkamer.

0: tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Altenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Alten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leiden in 2010 tot een handgedrukte, gelimiteerde editie van het kunstboek Overleven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
1: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die deze zomer voordelig op pad wil met trein of bus, zijn er allerlei mogelijkheden om te besparen op reiskosten. Veel OV-bedrijven bieden aantrekkelijke kortingen en voordeelabonnementen voor ouderen. Wie meer wil weten over deze acties en kortingen, is welkom op het gratis OV-inloopspreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens het OV-inloopspreekuur zitten ervaren OV-ambassadeurs klaar om vragen te beantwoorden. Zij kunnen informatie geven over verschillende kortingen en abonnementen, maar ook over OVP, de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om uitleg te geven. Het spreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek in Doetinchem is van 10:30 tot 12:00.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk?

0: Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelings Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelingsschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alberbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hè?

0: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
1: RTV Ideaal is mediapartner van de Trial GP Nederland.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pallethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet en er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving. De brandweer in Lelystad krijgt hulp van collega's uit Utrecht en het Gooi. Nu er op meer plekken sproeiverboden gelden vanwege de droogte, komen ook amateurvoetbalclubs in de problemen. In Limburg, Overijssel en in het Westland zijn sommige velden zo dor en bruin dat er van de gemeente niet op gespeeld mag worden. Gemeentes zijn vaak verantwoordelijk voor het onderhoud. Het herstel van dorre velden waar toch op wordt gespeeld kost veel geld. Dus moeten clubs voor trainingen en wedstrijden vaker uitwijken naar andere plekken of kunstgrasvelden. In Colombia zijn na de stevige aardbeving van 7,4 nog 33 naschokken gemeten. Het officiële dodental is opgelopen tot 132. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Volgens lokale autoriteiten zitten er nog mensen vast onder het puin. Veel gebouwen zijn ingestort. De regering heeft de noodtoestand uitgeroepen om makkelijker maatregelen te kunnen nemen die nodig zijn voor snelle hulpverlening. De VS stelt ruim $15 miljoen beschikbaar voor noodhulp en ook de EU komt met hulp voor Colombia. Een magneetvisser heeft in Werkendam een meterslang kunstwerk van een vis gevonden dat een maand geleden werd gestolen. De visser zegt dat zijn magneet tijdens het vissen aan iets bleef haken wat te zwaar was om op te tillen. Met een haak haalde hij het kunstwerk uiteindelijk boven. De kunstenaar zegt nog altijd stom verbaasd te zijn over de diefstal en de vondst. Hij noemt het toepasselijk dat zijn vis in een vijver werd aangetroffen. Het weer, een zonnige dag, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen knooppunt Oudijk en de grens 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
8: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel. Bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
7: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
9: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl.

0: Hengelo.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

Wat is het leuker om een programma springend te beginnen met formatie Van Helen en Jump. De muziekservice is er weer vandaag, ook tussen 10 en 12 met Rob de Brouwer. Met onze fijne mix van muziek. De Feel Good Music komt weer voorbij de komende 2 uur. Dus zet je radio ietsjes harder, want we hebben weer hele leuke en lekkere fijne muziek. Om thuis te zijn, in de auto of op de werkvloer, het kan allemaal. Met nu Enrique Iglesias en Tired of Being Sorry. I don't know.

0: romantische muziek op de dinsdagochtend met de formatie Alabama en Feel So Right. Daar zou dit berichtje heel leuk bij gepast hebben, want wanneer het mannen niet zint in de dating scène, worstelen ze zogenaamd met intense prikkelverwerking. De psychiatrische termen die vliegen om je oren zodra een date erin slaagt om jouw verjaardag of de afwas compleet te vergeten. Jij probeert een inclusieve, begripvolle partner te zijn voor een kwetsbare ziel. Maar hij is wel zo kwetsbaar, of is het stiekem de zoveelste luie man die geen inzet wil tonen tijdens een date?
1: De muziekservice.

En na het goede doel dacht Henk Westbroek, ik ga het eens solo proberen. En in 1992 kreeg hij ineens een hele grote hit met deze Waar ze loopt te wandelen. Ja, de KLM die past vanaf oktober aanstaande de catering op Europese vluchten aan. Met het nieuwe serviceconcept Grand Café KLM krijgen passagiers volgens de luchtvaartmaatschappij meer keuze in eten en drinken. En de mogelijkheid om vooraf een maaltijd te bestellen of aan boord iets van de menukaart te kiezen. Hoewel passagiers nu een pokeball, caesarsalade, een eggwrap met zalm en yoghurt met fruit en zaden tegen betaling kunnen bestellen. Ja, lijkt alles het bekende gratis Nederlandse sandwich met kaas dus definitief uit het gratis aanbod van KLM te zijn verdwenen. Ja, die werd eerder op langere vluchten binnen Europa nog wel verstrekt. KLM die was nog niet bereikbaar voor commentaar.

0: weer in de regio.
1: De afgelopen nacht koelde het flink af. De minima lagen rond de 6 tot 7 graden. Maar de zon is er vanmorgen alweer betijds bij en de temperatuur loopt ook redelijk snel op. En vanmiddag hebben we ook weer een prima dag voor de boeg met flink wat zon. Wel wat sluierbewolking, misschien een enkel stapelwolkje. Maar de temperatuur komt uit op een graad of 24. Vanavond is het dan ook weer helder en dan zien we de zon nog een tijdje. Maar als de zon eenmaal onder is, koelt het wel snel af. Want komende nacht is het helder en dan hebben we ook weer minima van rond de 7 tot 8 graden. Woensdag wordt een zonovergrote dag met een klein beetje sluierbewolking. De wind is dan zwak tot matig uit het oosten en daarmee komt weer wat meer warme lucht naar ons toe. Temperaturen kunnen dan oplopen naar een graad of 29. Woensdagavond is het helder en daar hebben we geluk mee. De zonsverduistering kunnen we dan goed volgen. Vanaf 7:15 zal dat beginnen tot 9:00. En het is ook zo dat de avond aangenaam verloopt. Het is lekker warm. Donderdag wordt ook een zonnige dag en wordt het nog wat warmer. De wind is dan zuidoostelijk en dan hebben we tropische temperaturen in de middag van 32 tot 34 graden. En vrijdag dan opnieuw een zonnige en ook hete dag. Temperaturen kunnen uiteindelijk oplopen naar een graad of 35 op de warmste plekken. In het weekend wordt het op zaterdag nog net 30 graden, maar de wind die draait dan wel naar noordwestelijke richting en komt koelere lucht binnen. En dat merken we zondag al, dan wordt het niet meer dan een graad of 25. Neerslag wordt er in ieder geval de komende dagen nog niet verwacht. Na het weekend begint het wel een klein

0: beetje te rommelen. Maar of er veel regen in zit, daar twijfel ik nog over. Maar de temperaturen die gaan overdag naar 22 tot 24 graden.
1: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op de A12 richting Duitsland wordt weer gecontroleerd aan de grens en daarom sta je vanaf 7 naar 10 tot 15 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Uit 1984 alweer hoorde je Madonna en Like a Virgin. En ook vandaag op deze dinsdag 11 augustus is het tijd voor onze verjaardagskalender. Ik geloof een drietal, dus het is een hele korte deze dinsdag. Want vandaag is jarig voormalig Nederlands weervrouw Diana Woei. Dat is wel een hele mooie achternaam voor weervrouw, hè? Woei. Ze wordt 61 jaar vandaag. En ook is vandaag jarig Mabel Wisse-Smit. Ja, de Nederlandse econoom. En zij wordt vandaag 58 jaar. En als laatste in de lijst, iemand die een keer live hebt mogen zien in België. Een man die geweldig goed is instrumentaal. Echt, hij speelt bijna elk instrument. En dat is deze zanger.

0: Ja, hij is vandaag jarig, Mr. Joe Jackson. En hij viert vandaag zijn 72ste verjaardag alweer. Nou goed, op deze dinsdag natuurlijk iedereen weer vandaag van harte gefeliciteerd.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Ja, je hoorde de spiksplinter nieuwe van de Doetinchemse zangeres Yara Bix en de Wider Days. Ja, ik moest dat helemaal goed maken, want afgelopen zaterdag, en dat kreeg ik dus eigenlijk alweer schriftelijk door, kun je nagaan, van koffiejuffrouw Ria zaterdag, van Rob, je zou nog iets van Yara Bix draaien op het einde van je programma. En dat was ik dus helemaal vergeten. Dus ja, aanstaande zaterdag wordt het sowieso goed gemaakt. Maar ik dacht nou, deze kan wel weer, want het is heel erg leuk. De nieuwe van Yara Bix en de Wider Days. We spreken elkaar zo meteen weer na 11:00 met een kleine korte pauze. En dat doen we onder andere met deze van Product van Eigen Bodem. De beste vind ik zelf, tot nu toe, van de formatie Direct. En die heet Through the Looking Glass.

0: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
1: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
2: Of zo.
3: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
0: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
4: Hemi, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar.

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of

0: Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Engelen in Brabant zijn vanochtend twee mensen opgepakt voor de vernielingen en bekladdingen tegen de komst van een AZC. Eind vorige maand werden huizen en scooters in Engelen en Bokhoven beklad met anti-AZC-teksten. Agenten vielen vanochtend een huis in Engelen binnen. Een man van 52 en een vrouw van 18 zijn opgepakt na buurtonderzoek en het bekijken van camerabeelden. Ze worden verhoord en ook is er beslag gelegd op spullen. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. De campagne Wij eisen de nacht op wordt vanaf vandaag nieuw leven ingeblazen. Die campagne tegen geweld tegen vrouwen begon na de moord op de 17-jarige Lisa, bijna een jaar geleden. Maar volgens de initiatiefneemster is er niet veel veranderd en is het geweld tegen vrouwen niet verdwenen. Daarom zullen de blauwe posters met de gele tekst Wij eisen de nacht op vanaf nu weer te zien zijn. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd. De ziekte grijpt in het land sneller om zich heen dan ooit tevoren. Nederland stuurt tientallen mariniers naar Groenland om mee te doen aan een NAVO-oefening. Het was al bekend dat Nederland aan de internationale missie zou deelnemen, maar niet duidelijk was hoeveel mensen er gestuurd worden. Die missie is begin volgende maand. Volgens minister Jezelgus van Defensie is de oefening van belang vanwege de toenemende activiteit van Rusland en China in het Poolgebied. Ze zegt dat de missie niets te maken heeft met de claim van de Amerikaanse president Trump op Groenland. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken. Het wordt 20 tot 26 graden. De komende dagen wordt het wat warmer nog. Dit was het NOS-journaal.
2: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
3: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
2: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja. Ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
6: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
7: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op

De boyband Hanson uit de eind jaren 90 met Mmmbap. Fijn dat je erbij bent en fijn dat je luistert. En ja, soms heb je wel eens dat je iets gaat proberen en het proberen van alles. Ik heb dat ook eens gehad op een feestavond met iemand die 50 jaar werd. En toen had ik echt alles geprobeerd. Nederlandstalig, dansmuziek, slow fox, tango's, top 40. Die mensen waren wel vrolijk. Inhaken van links naar rechts. Gezellig. En op het eind van de avond kwam die man naar mij toe. En die gaf mij behoorlijk wat fooi. Hij zegt, we hebben zo'n gezellige avond gehad. Ja, wij zijn geen dansers, maar wij hebben van de muziek genoten. Ik had echt alles geprobeerd. En het goede doel ook.

0: Achtereenvolgens gingen wij terug naar een opname van Het Goede Doel. Alles geprobeerd. We hadden een hele grote hit in de jaren 80 van Murray Head. One Night in Bangkok. En absoluut 1979 de joekel, de klapper van de formatie Kiss. En het heette I Was Made for Loving You. Nog zo'n gezellige Nederlandstalige. En daarvoor gaan we terug naar Boudewijn de Groot met Avond.
1: Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je lichten doet.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen. En ik ken je diepste angst.

Ja, normaal gaan we al naar een nieuwsfeitje toe rond deze tijd. Maar goed, dit is ook wel een soort nieuwsfeitje. Wel belangrijk, want eclipsliefhebbers die maken zich voor op de grootste zonsverduistering die Nederland sinds 1999 te zien krijgt. Morgen dus, aankomende woensdag, morgen is het zover, schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. In het noorden van Spanje en op IJsland is zelfs een volledige zonverduistering te zien. Ja, waar kun je dan het beste gaan staan en hoe kijk je veilig? Nou, het eerste stukje van de maan, dat schuift morgen 12 augustus rond 7:15 voor de zon. De zonsverduistering is in Nederland rond 8:10 op haar hoogtepunt. En iets na 8:30 is het verschijnsel voorbij. Mede omdat de zon dan nog erg laag staat, dat vertelt Erik Blokland, sterrendeskundige bij Sterrenwacht Mercurius in Dordrecht. Ja, het belangrijkste is een plek met vrij uitzicht op het westen. Hij zegt, ik raad mensen vooral aan om zo dicht mogelijk bij de kust te zijn. Nederland die heeft een lange kustlijn en daar zit je in principe goed, volgens meneer Blokland.

altijd gezellige muziek om bij te werken of bij gewoon lekker niks te doen. Dat kan natuurlijk ook. Ja, je hoorde muziek van Agda en de Munnik met Het regent zonnestralen. Dat kun je wel zeggen, want de hele week is de zomer weer terug in Nederland. En ja, dat hebben we ook een echte zomer dit jaar volgens mij. En ook nog de droogste van heel wat jaren geleden. Goed, wij gaan er even uit. Wij zijn morgen vroeg, zijn we er weer om 10 uur. Dan hebben we weer een nieuwe lijst met de mix van muziek. We gaan eruit met Niall Horan en Heaven. Fijne dag en ik zou

0: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
1: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Door Heijenweer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
5: En dat maakt het verschil in het veld.
4: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
6: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Syrië is de Syrische oud-dictator Assad bij verstek ter dood veroordeeld. De rechtbank acht bewezen dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Ook zijn broer kreeg de doodstraf opgelegd. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat de rebellengroep HTS de steden Homs en Damascus veroverde en zijn regime was gevallen. Naar verluidt zit hij in Rusland. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad woedt een grote brand. In de wijde omgeving zijn grote zwarte rookpluimen te zien. Een paar gebouwen zijn

niet meer te redden. Wegens ontploffingsgevaar zijn straten in de buurt van het bedrijf afgezet. Er is een NL-alert afgegeven voor de omgeving en mensen wordt geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden vanwege de rook.

0: maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor tv-camera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt, in een cateringwagen zijn gestapt vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Het weer zonnig, alleen in het noorden geregeld stapelwolken bij 20 tot 26 graden. De komende dagen een stuk warmer nog. Donderdag en vrijdag is het tropisch warm met ongeveer 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Echte barbecuers kiest voor vleesboerderij Garrison Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garrison in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
2: September tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
3: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC 20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC 20, daar hoor jij bij.
4: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van

0: aflevering. Ons Haley team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Haley, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek Haley.nl en start samen.
1: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
2: Geen idee. Snoeien?
1: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
2: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
2: Top. Gaan wij iets leuks doen?

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal.

0: 2023 tot en met 28 augustus is het Buitenfilmfestival terug in Doetinchem. Het Buitenfilmfestival wordt afgetrapt bij Grand Café Hendriksen met de film I Swear op woensdag 26 augustus. The Last Viking is te zien op donderdag 27 augustus op de Bleek. En afsluiter van deze editie is de film The Penguin Lessons te zien op vrijdag 28 augustus voor Hotel Villa Ruimzicht. De films beginnen iedere avond om 9:30. De locaties zijn vanaf 8:30 toegankelijk. De toegang is gratis, een vrije gift wordt op prijs gesteld. Op elke locatie is een bar aanwezig voor hapjes en drankjes. Bezoekers moeten zelf een stoel en eventueel een jas of dekentje meenemen. Als dit weer te slecht is, worden de films vertoond in het Amphion Filmhuis. Meer informatie is te vinden op www.amphion.nl/buitenfilm.
1: Radio Ideaal

0: De gezellige uren. De meeste muziekminuten per uur.
1: Turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell.

0: De Kovik, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovik, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovik, altijd vertrouwd.
1: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De grote brand op een bedrijventerrein in Lelystad is onder controle. De brandweer is nog wel even bezig met nablussen. Omwonenden kunnen daarom nog last hebben van stank en rook. De brand brak vanochtend uit bij een pallethandelaar. Omdat er sprake was van ontploffingsgevaar, werden omliggende straten afgezet. En vanwege de dikke zwarte rookwolken werd een NL-alert verstuurd. In Syrië is oud-dictator Assad veroordeeld ter dood veroordeeld. Volgens de rechtbank staat vast dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid. Eind 2024 ontvluchtte Assad Syrië nadat rebellen zijn regime omver hadden geworpen. Assad zou nu in Rusland zitten. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug. Zo blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Voor de NAVO-missie volgende maand in Groenland, waar Nederland aan meedoet, gaan er tientallen Nederlandse mariniers die kant op. Volgens defensieminister Jessel Gus heeft de oefening niks te maken met het claimen van Groenland door president Trump. De missie wordt gehouden omdat er meer activiteit is van China en Rusland in het Poolgebied. In Congo zijn nu volgens officiële cijfers bijna 4400 mensen besmet met het ebola-virus. En van hen zijn er meer dan 2000 overleden. Het werkelijke aantal besmettingen en doden ligt waarschijnlijk veel hoger, omdat lang niet alle gevallen worden geregistreerd.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na het grote succes van vorig jaar organiseert cidermaakster Sophie Horstink van Ciderij de Groot Wei ook dit jaar weer een ciderfestival. Op zaterdag 15 augustus kunnen bezoekers op het terrein van fruitbedrijf Horstink en Ciderij de Grote Wei in Raa genieten van ciders uit binnen- en buitenland met uitzicht over de fruitboomgaarden en live muziek. Ontdek ambachtelijke ciders van diverse cidermakers en de ciders van de Grote Wei zelf. De cidermakers vertellen graag over het maken van ciders en hebben van alles mee om te proeven. Bezoekers kunnen een kijkje nemen in de cidermakerij waar medewerkers vertellen over het cidermaken. Er zijn rondleidingen door de fruitboomgaard en de Steve Nipples Band zorgt voor live muziek. Er zijn ook appelsappen en bier voor de niet-ciderdrinkers. Boedies zorgt voor lekker eten van de barbecue met of zonder vlees. Het festival zaterdag 15 augustus duurt van 3 tot 8 uur en tickets zijn verkrijgbaar via www.degrotewei.nl en aan de kassa.
0: Radio Ideaal.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Zondag 16 augustus is er een muzikaal optreden in Theetuin Vierakker. Onder de titel Twee keer een wintershalf uurtje brengt Ron Vernout liedjes, gedichten en korte verhalen. Over steeds kortere dagen, natuurlijk sneeuw, maar ook de zonvakantie van Koning Winter en een bijzondere jas in Lapland. Een programma ter verkoeling en geschikt voor alle leeftijden. Ron treedt op 16 augustus op in de Theetuin Vierakker om 2:30 en 3:30. De toegang is gratis, een vrije gift na afloop wordt op prijs gesteld.
0: Radio Ideaal

Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.

0: Gasten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het git niet hard, maar die luben al berbasten behendig.
1: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat moet bij wijn.
2: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
0: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
1: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
0: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook? En is daarbij nog met
4: ze schelden. RTV Ideaal is mediapartner van de Trail GP Nederland.
5: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
6: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
7: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een pellethandelaar op een bedrijventerrein in Lelystad heeft een grote brand gewoed. Er kwamen dikke zwarte rookwolken bij vrij, waardoor een NL-alert werd verstuurd. Ook zijn omliggende straten afgezet vanwege ontploffingsgevaar. Inmiddels is de brand onder controle. De brandweer is nog wel bezig met nablussen. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. Nu wordt dat 850 miljoen. En dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. De Amerikaanse president Trump is stiekem in een cateringwagen van vliegtuig gewisseld na de NAVO-top in Turkije vorige maand, zeggen mensen van het Witte Huis tegen Amerikaanse kranten. Hij vloog daarna met een militair vliegtuig naar het Verenigd Koninkrijk in plaats van met de oorspronkelijke Air Force One. Voor televisiecamera's in Ankara stapte Trump wel in het presidentiële vliegtuig, maar hij zou aan de achterkant weer zijn uitgestapt in een cateringwagen vanwege een dreiging van aan Iran verbonden groepen. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en finishte ze als eerste. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter hoorde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 26 graden. Morgen ook op de meeste plekken zonnig en iets warmer met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Verkeersinformatie.
10: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel files staan er niet, maar het verkeer op de A12 vanuit Arnhem staat tussen knooppunt Oudijk en de Duitse grens wel in de file door controles en de vertraging is zo'n 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
12: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres.

0: garagetering.nl. Of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Volg ons ook op Facebook.

Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die deze zomer voordelig op pad wil met trein of bus, zijn er allerlei mogelijkheden om te besparen op reiskosten. Veel OV-bedrijven bieden aantrekkelijke kortingen en voordeelabonnementen voor ouderen. Wie meer wil weten over deze acties en kortingen, is welkom op het gratis OV-inloopspreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens het OV-inloopspreekuur zitten ervaren OV-ambassadeurs klaar om vragen te beantwoorden. Zij kunnen informatie geven over verschillende kortingen en abonnementen, maar ook over OVP, de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden in de regio. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om uitleg te geven. Het spreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek in Doetinchem is van 10:30 tot 12:00.
0: Radio Ideaal.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend lokale tijd werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De schade is groot. Colombia zegt dat er geen internationale hulp nodig is. 14 mensen zijn omgekomen toen ze illegaal in een mijn in Zuid-Afrika aan het werk waren. Tientallen anderen raakten gewond. Volgens Zuid-Afrikaanse media was er een rotslawine en zijn de wanden van de mijn ingestort, terwijl de mijnwerkers ondergronds bezig waren. Het was ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen al duidelijk dat de fiets- en voetgangersbrug over het Amsterdamse IJ 200 miljoen duurder zou worden dan eerder bekend was. Maar D66-wethouder Van der Horst heeft de raad niet ingelicht over de hogere kosten voor de Oostbrug, blijkt uit stukken in handen van stadszender AT5. De brug was met 650 miljoen euro al veel duurder dan eerder gedacht. En nu wordt dat 850 miljoen. Dat was in december, ruim 3 maanden voor de verkiezingen, al duidelijk. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven.

sterven. De minister van Landbouw zei op een persconferentie dat de vogelgriep die sinds kort in het land is onder wilde vogels niet te stoppen is. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens

0: Dit was het NOS-journaal.
1: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verhey uit Toldijk laten komen.
2: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
1: Ja.
2: En, werkt het?
1: De koeien zijn tevreden.
2: En jij?
1: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
3: Verhey Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
4: Of dame?
3: Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek staat bij Huissen 2 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het, ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
2: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
4: De Covic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
5: L&B Vorm, al meer dan een halve eeuw vakmanschap

0: In tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvoorde.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Voorde moet zijn.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
3: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. Politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam van de dienst Speciale Interventies, waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. Ze gingen er met z'n drieën vandoor en ontkwamen aan de politie. In de auto zaten explosieven. De man die vanmorgen werd aangehouden zou 1 van de 3 zijn. De andere 2 worden nog gezocht. Het dodental na de zware aardbeving van gisteren in Colombia is opgelopen naar 224, zeggen lokale bestuurders. Gisterochtend werd het westen van Colombia getroffen door een aardbeving van 7,4. De materiële schade is groot. Vanochtend meldde het ministerie van Buitenlandse Zaken dat er, voor zover bekend, geen Nederlanders zijn getroffen door de aardbeving. In een mijn in Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Op de EK Atletiek in Birmingham heeft Femke Broeders-Bol zich met gemak geplaatst voor de halve finales op de 800 meter. In haar serie nam ze meteen de leiding en ze kwam als eerste over de finish. Broeders-Bol werd 2 keer Europees en 2 keer wereldkampioen op de 400 meter horde, maar maakte dit jaar de overstap naar de 800 meter. Het was voor het eerst dat ze die afstand liep op een internationaal toernooi. De halve finale is donderdag. Het weer vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en het koelt af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand in het Gelderland op de weg op dit moment. Wat opvalt is een file op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole is er 10 minuten vertraging. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek staat er bij Huissen een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
7: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
8: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
9: Of zo.
10: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je...
7: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
11: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
12: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
13: Heb je
9: jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij

0: voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

Mission of the Group.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 18 augustus kunnen filmliefhebbers gratis naar de buitenbioscoop in Lochem. Deze keer wordt de film As It Is in Heaven gedraaid. Vooraf is er een muzikale warming-up voor het publiek onder leiding van dirigent Wietske Langester. De film op 18 augustus in de buitenbioscoop in Lochem begint om 9 uur op de Kleine Markt in Lochem.
0: Radio Ideaal. Dit is deze week.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
2: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
1: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
3: Schat, de oprit is echt bult en gat.
4: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
3: Ja. Bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland heeft afgelopen nacht Noord-Koreaanse ballistische raketten gebruikt bij de aanval op Zaporizhia, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Bij de aanvallen vielen zeker 6 doden. Gisteren zei Zelensky al dat Noord-Korea 50.000 militairen stuurt om Rusland te helpen. Volgens Zelensky wordt Noord-Korea dankzij deze militaire ervaring ook gevaarlijker voor zijn buurlanden in Oost-Azië. András Baka wordt de nieuwe president van Hongarije. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. In die rol was hij kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Uiteindelijk werd Baka door de regering Orbán uit het Hoge Rechtshof gezet. Als president volgt hij nu de Orbán-gezinde Szolyok op, die na de verkiezingsoverwinning

0: van de huidige premier Magyar uit zijn ambt werd gezet. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook het bakfietsmerk Babou onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. Australië gaat kwetsbare vogels vaccineren tegen de vogelgriep om te voorkomen dat unieke soorten uitsterven. Volgens de regering is het virus, dat sinds kort in het land is, onder wilde vogels niet te stoppen. Daarom worden alleen vogels in dierenparken en fokprogramma's ingeënt. Volgens onderzoek van de regering dreigt 1 op de 5 Australische vogel- en zoogdiersoorten te verdwijnen door de vogelgriep. Het weer. Vanavond en vannacht wordt het geleidelijk overal helder en koelt het af naar 8 tot 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Donderdag en vrijdag wordt het tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staat een vrachtwagen met pech. Eerst de rechte rijstrook dicht en de vertraging 20 minuten. A50 Arnhem richting Apeldoorn. Bij afrit Hoenderlo is de spitsstrook dicht. Vertraging is daar 10 minuten. En de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Daar staat nog altijd een vrachtwagen met pech tussen Elde en Huissen. De rechte rijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
3: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
6: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
5: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
7: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
8: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 18 augustus kunnen filmliefhebbers gratis naar de buitenbioscoop in Lochem. Deze keer wordt de film As It Is in Heaven gedraaid. Vooraf is er een muzikale warming-up voor het publiek onder leiding van dirigent Wietske Langester. De film op 18 augustus in de buitenbioscoop in Lochem begint om 9 uur op de Kleine Markt in Lochem.
0: Radio Ideaal.

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in Gelderland. Wat opvalt is de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg zo'n 7 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. 5 minuten oponthoud heb je op de A50 van Arnhem naar Apeldoorn. Bij Hoendeloos de spitsstrook dicht, want er zijn problemen met de camera. En de N50 ten slotte Zwolle richting Emmeloord. Voor Kampen bijna 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress, zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
5: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.

0: Hey draadnagels, op 4, 5 en 6 september op de Lange Berg in Zelm. Daar mooi wezen. Daar gaat wat moois gebeuren in de Achterhoek.
1: Wat? Wat gaat er dan gebeuren?
2: Kiel. Je bent de wereldkampioenschappen trail GP. Motoracrobaten die over stenen, boomstammen en steile bulten gaat. Het gaat niet hard, maar die luben alderbasten behendig.
0: Ja jongen, dat is een spektakel. Dat mooi bieven.
1: Hé, hoe kom ik aan die kaart dan?
2: Ja, gewoon via de website van trailgp.nl of aan de kassa.
0: Trailgp zelf, Achterhoekslef en wereldse motorsport.
2: 4, 5 en 6 september.
3: Wie gaat kieken? Komt jullie ook?
4: RTV Ideaal is mediapartner van de Trailgp Nederland.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen in Friesland. Tientallen demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden, met 28 mensen die op weg waren naar een sporthal om daar te overnachten. In Surhuisterveen worden tijdelijk asielzoekers opgevangen omdat de slaapplek in Nieuwe Pekela tijdelijk dicht is. Een 33-jarige man uit Amsterdam is aangehouden op Schiphol. De politie verdenkt hem ervan betrokken te zijn bij een plofkraak 2 weken geleden in Duitsland. Daarop volgde een achtervolging door een arrestatieteam waarop de auto van de verdachte crashte in Amsterdam. De drie inzittenden gingen er vandoor. De man die is aangehouden zou één van hen zijn. Fietsenfabrikant Axel, bekend van merken als Batavus en Sparta, is failliet verklaard.

0: waard. Dat melden de curatoren aan het ANP. Vorige week vroeg Axel al uitstel van betaling aan. De noodlijdende fietsfabrikant uit Heerenveen, waar ook bakfietsmerk Baboe onder valt, sloot eerder dit jaar nog een deal met schuldeisers na een reorganisatie, maar dat mocht niet baten. In Zuid-Afrika zijn 14 mensen om het leven gekomen die illegaal in een mijn aan het werk waren. Tientallen mensen raakten gewond. Volgens media stortte de mijn in na een rotslawine. Als commerciële mijnbouwbedrijven een mijn niet meer gebruiken, gaan er vaak illegale mijnwerkers naar binnen om restanten te zoeken. Het Hongaarse parlement heeft András Baká gekozen als nieuwe president. Als hoge rechter werd Baká nog ontslagen door de vorige premier Orbán, omdat hij kritiek had op de afbraak van de rechtsstaat door Orbán. Nu heeft het parlement hem gekozen als opvolger van de Orbán-gezinde president Sulcsok. Het weer. Vanavond en vannacht verdwijnt de bewolking. Minima tussen 8 en 14 graden. Morgen zonnig, ook wat sluierbewolking bij 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Gelderland nog gemeld op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel zo'n 10 minuten extra reistijd. A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen Oosterbeek en Waterberg 6 kilometer met 5 minuten vertraging. En wat hem opvalt is de N50 Zolle richting Emmeloord. Voor Kampen Zuid bijna 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten. Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Gras. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

0: Dit is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: We hebben lokaal en regionaal nieuws, het weerbericht en agendaberichten. En wat hebben we verder nog meer vanavond? Het Doetinchemse zwembad Rozengaarde gaat voor een bizar wereldrecord. En van coördinator Ruben Dokter hoor je wat voor een record dat is. En vanwege het succes van vorig jaar organiseert Sophie Hostink dit jaar weer een ciderfestival. En Sophie komt daar straks zelf over vertellen. Goedenavond, welkom bij de uitzending van dinsdag 11 augustus. Medewerkers vanavond zijn Frank en Yvonne. En de eerste plaat die je gaat horen is er eentje van Matthew Wilder en die heet Break My Stride.
0: Achterhoek Totaal. Dit is Ideaal.

0: Matthew Wilder hoorde je en Break My Stride. Zwembad Rozengaarde in Doetinchem gaat voor een bijzonder wereldrecord. Nou, wat voor wereldrecord zou dat zijn? Dat gaan we vragen aan Ruben Dokter. Hij is coördinator van Sport ID. Goedenavond, Ruben.
1: Welkom. Goedenavond.
0: Ja, wat voor recordpoging gaan jullie doen?
1: Ja, we gaan proberen om 25 uur te zwemmen in 24 uur.
0: Ja, en waarom dat?
1: Nou, volgend jaar bestaat onze locatie 50 jaar. De Rozengaarde in Doetinchem. En dit is eigenlijk een soort aftrap voor een fantastisch jaar vol feestelijke activiteiten en evenementen. Mm-hmm. We gaan ook een Book of Records organiseren. En hoe mooi is dat om eigenlijk al gelijk met een recordpoging te beginnen. Dit jaar nog dus.
0: Ja, en wanneer gaat het plaatsvinden?
1: Het vindt plaats op 24 en 25 oktober dit jaar.
0: Ja, en dat is de nacht dat de wintertijd ingaat.
1: Dat klopt.
0: Hè? Is dat een bepaalde reden ook geweest om dat te doen?
1: Ja, dat is het enige moment dat je eigenlijk maar 25 uur en 24 uur kunt zwemmen. Dus vandaar de aanzet tot deze datum.
0: Ja, wat is precies de bedoeling?
1: Nou, we gaan eigenlijk zorgen dat het bad gewoon 25 uur lang continu bezet is. En dat gaan we doen met verschillende mensen, groepen, particuliere verenigingen, bedrijven die ze mee kunnen doen, van jong tot oud. Wel met zwemdiploma verplicht uiteraard, want het is in het diepe bad in het Westerbad bij ons. En we willen zo breed mogelijk houden. Ja.
0: En dat is dan de bedoeling dat iedereen gewoon gaat zwemmen?
1: Ja, je kunt je aanmelden straks vanaf volgende week maandag. Kun je inschrijven online op onze website. En het is dus de bedoeling dat je gewoon je baantje zwemt. Je kunt per tijdsblok eigenlijk afblokken. Ja. En eigenlijk moet zoveel mogelijk mensen continu in het water liggen.
0: En dat moet dan achter elkaar 25 uur zijn?
1: Ja, 25 uur, continu.
0: En dan is het echt het record?
1: Dat is het wereldrecord, er is nooit iemand gepresteerd. Ja,
0: nee. Dus, even voor duidelijkheid, het zwembad is een binnenzwembad. Hè?
1: Correct. Dus
0: het maakt niet uit of het warm of koud is.
1: Nee. Lekker binnen.
0: Ja, en als mensen willen niet willen zwemmen, maar wel willen komen kijken, kan dat?
1: Ja, we gaan ook toeschouwerskaart regelen. Dus voor jong en oud, iedereen is welkom.
0: Ja, en hoe kunnen mensen inschrijven?
1: Dat gaat straks via onze webshop, via onze site, via de Rozengaarde. Daar komen dadelijk de verschillende categorieën online te staan. En voor deze gewenste categorie kun jij je inschrijven.
0: Ja, en gaat het allemaal officieel? Komt er iemand van het Guinness Book of hoe werken dat?
1: We hebben de aanvraag gedaan, dus we hebben nog een beetje stille hoop dat wij een officieel Guinness Book of Records wereldrecord kunnen neerzetten.
0: Ja. Nou dat zou wel heel spannend zijn. Want dan krijg je op een gegeven moment ook te horen van of het wel of niet gelukt is.
1: Ja, klopt. Ja, er zitten al allerlei voorwaarden aan, dus we hopen daar. De hoop is er, laat ik zo zeggen.
0: Ja. Ja. Kun je misschien iets vertellen over het zwembad voor de mensen die het niet kennen?
1: Jazeker. Het is de Rozengaarde in Doetinchem. Ik heb gehoord dat het natuurlijk hier in de Achterhoek wel een algemeen bekendheid is. Dus daar gaan we ook uiteraard vanuit. En we staan volgend jaar 50 jaar. Het is een zwembad voor jong en oud. We hebben een groot wedstrijdbad, maar ook een heel mooi recreatiebad, een doelgroepenbad, verschillende glijbanen, dus een vertier voor jong en oud.
0: Ja.
1: En we hebben gewoon een fantastische locatie.
0: Ja, en iedereen kan gewoon komen zwemmen. En ook met het record meedoen. Hè? En houden de mensen daar zelf nog iets aan over, als het lukt?
1: We gaan, het is voor het goede doel. Ja. Dus we willen daar twee goede doelen. Kanjes voor Kanjes en Symptom Fight for Cancer aan koppelen. Mm-hmm. Dus in eerste instantie doe je gewoon mee voor het goede doel. En in de nachten is het recreatieve zwembad gewoon gesloten natuurlijk.
0: Ja.
1: Niet de kleine kinderen meer, maar gaan we puur voor het evenement. En overdag zijn we gewoon recreatief gewoon geopend. Dus iedereen is welkom.
0: Ja. En waarom deze twee doelen die je net zei?
1: Nou, Swim to Fight is natuurlijk een groot evenement. Of een grote fundingactie eigenlijk wereldwijd ook. Maar Kanjes voor Kanjes is natuurlijk een fantastisch ook Achterhoeks stichting die zich inzet voor... voor deze mensen. Dus daarom hebben we deze doelgroep gekozen. Ja.
0: Ja, als mensen meer willen weten, hebben jullie nog een website of zoiets waar alles op staat?
1: Ja, zeker. Ik kan gewoon via sportid.nl en naar Zwembad Rozengaarde aanklikken. En dan kom je straks op de landingspagina voor dit evenement.
0: Ja, en daar staat ook alles op over het zwembad zelf. Hè?
1: Ja. Ja, zeker.
0: Dus iedereen kan gewoon meedoen als je maar een A-diploma hebt.
1: Minimaal, ja.
0: En dan maakt het niet uit hoe lang je zwemt.
1: Nou, we boeken particulieren kunnen per kwartier zwemmen.
0: Ja.
1: Dus je boekt een kwartier, een blokje eigenlijk af. En of je anderhalf uur zwemt, prima. Dan doe je 6 keer een kwartiertje, bij wijze van spreken. Maar als je een kwartiertje mee wilt doen, ook prima.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk voor laagdrempelig tot aan fanatieke zwemmers.
0: Ja, en misschien zijn er wel mensen die het 25 uur willen proberen. je hebt gekken die rare dingen doen.
1: Ja, dan gaan we de individuele uitdaging wel even aan. En dan

0: misschien dan nog weer een nieuw record erbij.
1: Nou, kijk eens aan. Dan heb je er twee misschien.
0: Ja, precies.
1: Ja. Nou, iedereen die meer wil weten, even kijken op de website van Sportidee, sport-idee.nl. Dat is de website, daar staat alles op. En daar kan vanaf 17 augustus ingeschreven worden voor dit bijzondere wereldrecord.
0: Correct.
1: Goed, Ruben, dankjewel voor je komst. Ga je zelf meedoen eigenlijk?
0: Uiteraard.
1: Nou, dan horen we graag van je hoe het is gegaan.
0: Zeker, komt helemaal goed.
1: Dank voor je komst.
0: Ja, dankjewel. Fijne avond.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Stichting Het Oude Kinderboek organiseert op zaterdag 15 augustus in het stadhuis in Lochem een kinder- en jeugdboekenmarkt. Wie de Deventer Boekenmarkt heeft gemist, ligt hier een kans om boeken van onder andere De Chameleon, De Vijf, Pinkeltje, Dick Trom, Bas Banning en nog veel meer voor een klein bedrag van eigenaar te laten wisselen. De boekenmarkt duurt van 10 tot 1:30 en de stichting gebruikt de opbrengst van de markt voor het onderhouden van haar collectie van ongeveer 25.000 oude kinderboeken.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op zondag 16 augustus is er een muzikaal optreden in Theetuin Vierakker. Onder de titel Twee keer een winters half uurtje brengt Ron Vernout liedjes, gedichten en korte verhalen. Over steeds kortere dagen, sneeuw, maar ook de zonvakantie van Koning Winter en een bijzondere jas in Lapland. Een programma ter verkoeling en geschikt voor alle leeftijden. Ron treedt op om 3:30 en 3:30. De toegang is gratis. Een vrije gift na afloop wordt op prijs gesteld.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: begaat.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Het waterschap Rijn en IJssel stelt een tijdelijk verbod in voor het oppompen van grondwater in kwetsbare natuurgebieden. Ook is het sproeien met grondwater in deze gebieden voorlopig verboden. Het verbod gaat morgen om 8 uur in. In de Achterhoek gaat het om 7 natuurgebieden. In de natuurgebieden kunnen lage grondwaterstanden leiden tot het verdwijnen van plant- en diersoorten die water nodig hebben om te overleven, laat het waterschap weten. In deze natuurgebieden en hun beschermingszones mogen bewoners en ondernemers voorlopig geen grondwater meer gebruiken voor het beregenen of besproeien van hun gronden, aldus het waterschap. Sinds 16 juli is er al een onttrekkingsverbod van water uit onder andere sloten en beken. Overtreders riskeren een boete. Een auto is vanochtend volledig afgebrand op een rotonde in Gendringen. Het incident gebeurde vanochtend om 11 uur op de rotonde op de Ulfseweg. Een auto vatte plotseling vlam toen de bestuurder de rotonde op wilde rijden. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk. Toegesnelde brandweerlieden hebben de brandende auto grotendeels weten te blussen. Daarnaast hebben zij de gasflessen uit de auto weten te halen voordat die zijn ontploft. De bestuurder van de auto is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De auto is grotendeels afgebrand en kan als verloren worden beschouwd. En een 35-jarige man.

0: uit Doetinchem, die op Koningsdag in Apeldoorn zou zijn ingereden op een politieagent, komt voorlopig niet op vrije voeten. Dat heeft de rechtbank in Zutphen beslist. De Doetinchemmer, die wordt verdacht van poging tot doodslag op de agent, zit vast sinds zijn aanhouding op 27 april. De politie kreeg die ochtend een melding binnen van een mishandeling in een woning in Apeldoorn. Toen ze hem daar wilden aanhouden, zou hij er in een auto vandoor zijn gegaan en vol gas op een agent zijn ingereden. Naast de poging tot doodslag wordt hij verdacht van mishandeling van twee slachtoffers, vernieling en verboden wapenbezit. De officier van justitie wees op het risico dat de verdachte weer in de fout gaat en dat er nog geen reclasseringsadvies ligt. Ze wil dat de Doetinchemmer vast blijft zitten. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 2 november. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
0: Vanavond en vannacht blijft het helder en koelt het na zonsondergang flink af. Bij weinig wind daalt het kwik uiteindelijk naar 10 of 11 graden. De komende dagen wordt er zeer warme lucht aangevoerd en is er veel ruimte voor de zon. Op donderdag en vrijdag worden weer hoge temperaturen van 34 of 35 graden verwacht. Er staat ook tijdens die dagen maar weinig wind.
1: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.
2: Joy.

0: laat ik los.
1: Flemming hoorde je met paracetamollen en je luistert naar de Achterhoek Totaal. Vanwege het grote succes van vorig jaar organiseert cidermaakster Sophie Horstink weer een ciderfestival. En Sophie is bij ons hier in de studio. Goedenavond Sophie, welkom.
2: Goedenavond.
1: Ja, vorig jaar ben je ermee begonnen. Hoe ben je op dat idee gekomen?
2: Vorig jaar was het eigenlijk ter afsluiting van mijn reizen. Ik heb een Newfield Scholarship gedaan. En daar moest ik een afsluiting voor organiseren. En dat was het Ciderfestival. Dus toen was het eigenlijk een beetje een moedje vanuit het scholarship. En dat was eigenlijk zo leuk en succesvol dat we het dit jaar gewoon nu gaan doen. Omdat het leuk is en kan.
1: Ja, en het wordt prachtig weer. Dus dat kan niet missen dan.
2: Nee, het wordt perfect ciderdrink weer.
1: Ja, zijn er vorig jaar veel mensen geweest?
2: Ja, het was eigenlijk gewoon heel leuk. Gemoedelijk. We zaten zo rond de 300 personen. Het was gewoon heel gezellig. Gewoon dat het voor de bezoekers leuk was, voor ons leuk was. En ik hoop dit jaar weer op een gelijkwaardige opkomst.
1: Ja, ja. Wat is er zaterdag allemaal te doen?
2: We hebben verschillende cidermakers. Dus je kunt Nederlandse ciders proeven, lokale ciders. Maar er staat ook iemand met buitenlandse ciders. Dus ja, eigenlijk echt kennis maken met het product cider. Want dat is gewoon nog heel onbekend hier. Dus daarmee hoop ik het een beetje op de kaart te zetten. Er is live muziek. Dus een mens die dus optreedt. We geven een rondleiding door de boomgaard en de cidermakerij. Dus het doel is echt wel om weer een beetje bekendheid aan het product cider te geven.
1: Ja, is het zo onbekend dan in Nederland of in deze omgeving misschien?
2: Nou ja, eigenlijk denk ik überhaupt in Nederland. Ja. Zoals in Frankrijk, Normandië, in Spanje, Engeland wordt het heel veel gedronken. Maar hier in Nederland kennen we het eigenlijk niet echt.
1: En hoe zou dat komen?
2: Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. Want we hebben een hartstikke goed klimaat om appels te telen. Ja. En we hebben ook heel veel hoogstamfruit. Daar kun je ook heel goed cider van maken. Dus eigenlijk is het best wel bijzonder dat het niet in onze geschiedenis zit om te drinken. Dus ik hoop daar verandering in te brengen.
1: Ja, en hoe ben jij cidermaakster geworden?
2: Uiteindelijk ben ik... Ik heb aan de HAS in Den Bosch gestudeerd. En het laatste jaar kon ik kiezen voor topklas ondernemen. En toen ben ik gaan kijken, nou, wat kan ik nou doen van ons tweede klasse fruit. Want ik ben een fruittelersdochter. En uiteindelijk sprak cider mij het meeste aan. En daar werd ik wel heel blij van.
1: Ja, ja. Is het moeilijk?
2: Het is eigenlijk vergelijkbaar met het proces van wijn. Dus het duurt gewoon heel lang.
1: Ja.
2: Dus je bent wel een jaar bezig voordat je een eindproduct hebt.
1: Ja, het wordt van appels gemaakt. Hè? Ja. Speciale of bepaalde soorten? Of
2: wij maken het van onze tweede klasse handappels. Dus dat niet verloren gaat. Er zijn ook echt speciale rassen die helemaal geschikt zijn voor cider. Daar krijg je dan ook wat gelaagdere, diepere ciders van. Die cidermakers staan er ook. Maar wij maken dus van handappels. Ja. En daar krijg je dus ook een wat toegankelijkere cider. En ik denk dat dat voor het Nederlandse publiek wel passend is, een toegankelijke cider.
1: Beter dan voor iemand uit Frankrijk of zo. Waar het
2: ja, die zijn al misschien wel echt die wat bittere, hogere tanninegehaltes gewend. Ja. Maar die zijn dus ook wel te proeven. Maar,
1: Maar zit er veel alcohol in eigenlijk?
2: Er zit zo rond de 5-6% in.
1: Ja, dat dus, valt mee.
2: Ja, het is eigenlijk vergelijkbaar met een droge witte wijn. Dus dan is het wel een stuk lager dan een witte wijn.
1: En waar drink je het ook ergens bij?
2: In Frankrijk wordt het dus heel veel tijdens de lunch gedronken. Is het echt een lunchdrankje.
1: Ja.

0: Het is ook juist heel lekker met pulled pork. En dat serveren we dus ook op het Cider Festival. Dus ja, het is eigenlijk gewoon een heel lekker zomers fris drankje.
1: Ja, en zaterdag kunnen mensen ook zien, hè, hoe het gemaakt wordt, onder andere.
0: Ja, ik sta zelf dan in de cidermakerij. En daar kunnen mensen me alle vragen stellen die ze willen weten over cider. En ja, dan kunnen ze eens een kijkje nemen hoe het proces een beetje gaat.
1: Ja, ja. En dan zeiden we al, het is alcohol. Hè, dus is het ook toegankelijk voor kinderen zaterdag?
0: Kinderen zijn niet verboden, zeg ik altijd. Maar ze zijn wel welkom. Maar we hebben geen speciale gelegenheid voor kinderen.
1: Het is niet echt geschikt voor kinderen eigenlijk.
0: Nee,
1: niet, daar niet hebben speciaal. Jullie andere activiteiten voor.
0: Ja, we hebben de Alpenplukdagen en daar... zijn de kinderen welkom, is heel leuk.
1: Ja. En waar wordt het gehouden eigenlijk?
0: Bij ons op het fruitbedrijf in Ra.
1: Ja, en ja. Als mensen naartoe willen, moeten ze kaartjes reserveren van tevoren of kunnen ze gewoon komen?
0: Ja, er zijn tickets te kopen op onze website, maar aan de deur zijn ook gewoon nog tickets te krijgen.
1: Ja, en wat is de website?
0: www.degrotewij.nl en dan de grote wij met dubbel O.
1: Ja, en van hoe laat tot hoe laat duurt het?
0: Het is van 3 tot 8.
1: Ja, dus mensen kunnen ook om 3 uur nog gewoon komen als ze denken van nou, het is lekker weer. We gaan er toch nog eventjes naartoe.
0: Ja, we denken we springen op de fiets en dan zijn jullie van harte welkom.
1: Kan altijd, ja. Je zit in het plaatsje Ra, hè, dat een heel klein plaatsje.
0: Ja, heel klein. Het is inderdaad wel officieel dorp.
1: Ja.
0: Dus tussen Steenderen en Doesburg. Maar,
1: het is makkelijk te vinden.
0: Ja, zeker een mooi fietstochtje waard.
1: Zeker, ja. Nou, aanstaande zaterdag dus bij jullie op het bedrijf een ciderfestival. Ciderproeven, rondleidingen, van alles te doen. Mensen die naartoe willen kunnen op de website degrotewij.nl kijken. Grote met 2 o's. En daar is van alles te vinden.
0: Ja.
1: Nou, goed Sofie, dankjewel voor je komst hier naartoe. En
0: ja,
1: heel veel succes en veel plezier zaterdag.
0: Ja, dankjewel, komt goed.
2: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Voor iedereen die deze zomer voordelig op pad wil met trein of bus, zijn er allerlei mogelijkheden om te besparen op reiskosten. Veel OV-bedrijven bieden aantrekkelijke kortingen en voordeelabonnementen voor ouderen. Wie meer wil weten over deze acties en kortingen, is welkom op het gratis OV-inloopspreekuur op dinsdag 18 augustus in de bibliotheek Doetinchem. Tijdens het inloopspreekuur zitten ervaren OV-ambassadeurs klaar om vragen te beantwoorden. Ze kunnen informatie geven over verschillende kortingen en abonnementen, maar ook over OVP, de buurtbus en andere vervoersmogelijkheden binnen de regio. De OV-ambassadeurs nemen rustig de tijd om uitleg te geven. Het spreekuur op 18 augustus is van 10:30 tot 12:00.

Paul da Vinci hoorde je met Your Baby Ain't Your Baby Anymore. En daarmee besluiten we deze uitzending van Achterhoek Totaal van dinsdag 11 augustus. We hadden vanavond in de uitzending het Doetinchemse zwembad Rozengaarde. Dat gaat voor het wereldrecord 25 uur zwemmen op één dag. En coördinator Ruben Dokter die heeft verteld wat daar precies de bedoeling van is. En vanwege het succes van vorig jaar organiseert Sophie Hostink dit jaar weer een Siederfestival. En Sophie heeft daar van alles over verteld. En aanstaande zaterdag kan iedereen daar naartoe. Heb jij iets voor een van onze uitzendingen en wil je dat we daar aandacht aan besteden, dan kun je dat via de mail aan ons laten weten. redactie@radioideaal.nl. Daar mag je het naartoe sturen en dan kunnen wij contact met je opnemen. Straks na 7 uur, dan is het weer tijd voor avontuur. Frank die gaat weer op avontuur daarbij. En daarna is er ook nog de muziekparade met Ronald Salmink of anders gewoon non-stop muziek. Dit programma werd vandaag gemaakt door Frank en Yvonne. Wij bedanken je voor het luisteren. Nog een prettige avond en tot de volgende keer.

0: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers om geldautomaten open te maken. Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Het gereedschap achter slot en grendel bewaren kan niet, omdat de brandweer snel moet kunnen uitrukken. Wel worden er vaker beveiligingscamera's opgehangen. Tientallen demonstranten hebben gisteravond in het Friese Surhuisterveen geprobeerd om een bus met asielzoekers tegen te houden. 28 mensen waren op weg naar een sporthal om daar te overnachten toen actievoerders de straat blokkeerden. De ME heeft vervolgens ingegrepen. Het was de derde avond dat asielzoekers vanuit Ter Apel in Groningen naar Surhuisterveen werden gebracht, omdat de noodnachtopvang in Nieuwe Pekela tijdelijk gesloten is. Fietsenproducent Axel, dat achter de merken Batavus, Sparta en Baboe zit, is failliet. Het Heerenveense bedrijf kwam na de coronacrisis in de problemen toen de vraag naar fietsen terugviel. Economieverslaggever Roeland Muller.
4: En bij Axel kwam daar nog in het bijzonder bovenop dat er incidenten werden gemeld met bakfietsen van dat merk Baboe, die door elkaar zakten, die door midden braken. Nou, dat leidde tot een hele grote, superdure terugroepactie. Dus in plaats van groeien moest er opeens rigoureus worden ingegrepen.
3: De curatoren zeggen een doorstart te onderzoeken. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90/100ste naar de eerste plaats. Het is haar 15e EK-goud op de lange en korte baan. Milou van Wijk werd tweede in Parijs. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24.

0: graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Covic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.

0: met Frank Rutte.
1: Nou, in Nederland wordt morgen 88-90% van de zon bedekt. En het is vandaag al volop nieuws, omdat mensen hun kijkplek aan het reserveren zijn. Dus we gaan morgen maar eventjes naar de maan kijken. Maar dat deden we juist al met The Police, met Walking on the Moon. En even 2 dagjes op adem komen. Maar de zomer is nog lang niet klaar met ons. Donderdag en vrijdag kan het lokaal 35 graden worden. Dus Walking on Sunshine, die hoorde je daarvoor van Katrina and the Waves uit 1985. Goedenavond, welkom bij een nieuwe editie van Avonduur op deze dinsdagavond. Zoals gebruikelijk elke dinsdagavond natuurlijk tussen 7 en 8 uur hier op de gezelligste van de Achterhoek en de omstreken tegenwoordig. Wat je verderop kunt verwachten is natuurlijk rond de klok van 19:30 het album van de week. En nu komt deze week uit 1984. Canadese zanger-gitarist. En het was zo'n beetje zijn internationale grote doorbraak. Wie en wat het is, dat hoor je dus over een klein kwartiertje. En natuurlijk lekkere fijne muziek nog aangevuld. En elke tuin, elke rivier schreeuwt erom. Misschien dat deze plaat van Status Quo helpt. Dennis Wayne. Hele goede avond.

Atlantic Ocean Waterfall. En als het nu niet gaat regenen, dan weet ik het eerlijk gezegd ook niet meer. Dan kunnen we altijd Gerrit Vossers of misschien iemand anders nog wel de schuld geven. Maar goed, alle gekheid op een stokje. Dit zijn de boys.

Wat een stem heeft die vrouw, hè? Floor Jansen, haar nieuwe single was dat met... En dat heette Juan. En dit is Powerplay met Make It Alone.

0: Het avontuurtje. Album van de week. Deze week.
1: Ja, het album van de week. Die is voor deze week van Bryan Adams. En het heet Reckless. En het verscheen in 1984 en was zijn grote internationale doorbraak. Het album leverde maar liefst 6 hits op. Waaronder Run to You, Heaven, It's Only Love met Tina Turner. Daar deed hij samen mee. Summer of 69 en Somebody. En Heaven werd zelfs zijn eerste Amerikaanse nummer 1 hit. Met Reckless groeide Bryan Adams definitief uit tot een van de grotere rocksterren van de jaren 80. Ik heb er 2 uitgezocht. The Summer of 69 die hoor je straks. Maar eerst is deze aan de beurt. Bryan Adams met One Night Love Affair.

Misschien maken ze over een aantal jaren nog wel een nummer over de Samba of 26. Misschien iets als een opvolger voor Bryan Adams. Afkomstig van zijn album van de week, Reckless uit 1984. En dit zijn de Sparks. This Town Ain't Big Enough.

Lekker net doen alsof je een spook bent of ghost. Simple Minds was dat met Ghost Dancing. Even een zondagplaatje er tussendoor. André Verduin als

0: Dan
1: nou, word je toch weer vrolijk van, toch?
0: Zeker weten. Je zou denken dat het kerkprogramma is begonnen. Het koor. Maar dit is Tiltskin met Inside.

uit de beginperiode van normaal. Den Poot op het gas. Dat was de voorlaatste van deze avonduur op deze dinsdagavond. Zometeen kun je luisteren natuurlijk naar Ronald met zijn muziekparade. Ik heb er nog eentje voor je. En die gaat zeker beter. Dit is Anastasia, Left Outside Alone.

feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar, aldus Rijkswaterstaat. Steeds vaker wordt er ingebroken in brandweerkazernes. Criminelen zijn uit op specialistisch gereedschap dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om in te breken bij juweliers. Deze brandweercommandant zegt dat de inbraken een onveilig gevoel veroorzaken.
4: De collega's die het meemaken op kazernes waar ze 's nachts verblijven, die vinden dat ook heel vreselijk. Het idee dat er iemand in jouw gebouw aanwezig is, dat leidt ook wel tot angst en ook heel veel woede en frustratie.
3: Dit jaar zijn er al 50 inbraken in brandweerkazernes geweest. Afgelopen week nog in Maassluis, Aalsmeer en Ten Boer. Hongarije heeft een nieuwe president, András Baka. Het parlement heeft met 140 stemmen voor en 6 tegen ingestemd met zijn benoeming. Baka is de oud-voorzitter van het Hongaarse Hoge Rechtshof. Hij was kritisch op de afbraak van de rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. De oppositie in de Amsterdamse gemeenteraad wil een spoeddebat over de kosten van een nieuwe brug over het IJ. De verantwoordelijk wethouder hield informatie achter over enorme kostenoverschrijdingen. AT5-verslaggever Nicolai Brannan heeft de cijfers.
5: Ja, er was dus in de boeken 325 miljoen euro gereserveerd voor de verkiezingen. Toen was wel al bekend, nou, dit infrastructuurproject gaat ook daar ruim overheen. Maar dat dit naar misschien wel 850 miljoen gaat, dus een stijging van ruim 2,5 keer. Ja, daar schrok echt iedereen van toen dat naar buiten kwam.
3: Wethouder Van der Horst, ook lijsttrekker van D66, wist dit al voor de verkiezingen, maar wilde het slechte nieuws toen niet bekendmaken. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon met 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dag buurvrouw.
7: Hey buurman.
6: Wat ziet je woning er weer schitterend uit zeg.
7: Dank je. Mooi hè. Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.

0: Nou, worden we bij Frank het vorige uur een heerlijke zomerse plaats van André Hazes. Ah, deze kan er ook iets mee. Rob de Nijs, je hoort het Huis in de Zon.
1: We schijnen een weg te kennen, maar wij blijven hier.
0: Nou, wat een heerlijke zomerse plaats. Goedenavond en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van De Muziekparade. Elke dinsdagavond tussen 8 en 10 uur.
1: Dat huis in de zon.
0: En ook deze dinsdag 11 augustus 2026. Dan zijn we tot 10 uur bij je.
1: In de zon.
0: We begonnen deze aflevering met de mannen van Level 42, Jorde Hot Water. En ook Cheryl Crow, die kwam al voorbij met Run Baby Run.

nummer zingen we al sinds 1979 mee. Ja, voor mij alleen. Origineel is natuurlijk van Paul Eduard uit 1979, dat zei ik al. En je hoorde hier in de muziekbraden Marcel de Groot, Ik wil jou. Die heerlijke

Tennessee Whiskey, die kwam van Chris Stapleton. En de gitaren die kwamen van Volbeat uit 2013. Je hoorde het overbekende Lola Montez. Radio Ideaals Muziek praten. We zijn bij je tot 10 uur vanavond. En we gaan weer Nationaal Product draaien. Hier zijn de mannen van de klos. Jij en ik.

is bij deze zanger heel erg makkelijk. Hij klikt John Mayer aan. En eigenlijk kun je elk nummer van hem gewoon draaien. Last Train Home deze keer. Wat een fantastische plaat. Eric Clapton nog daarvoor. Forever Man. En je hoorde nog The Klos. Jij en ik, Nationaal Product. En straks nog Cadans. Nu eerst Mark Daniels.

helemaal terug in de tijd, 1982. Dames en heren van Fleetwood Mac. Met een hele mooie Gypsy hier in de muziekparade. Tweemaal Nederlandstalig daarvoor. Cadans en je hoorde Mark Daniels. Nou, aan het eind van het eerste deel nog even een stukje gitaar. Dat doen we met de mannen van Status Quo. The Way It Goes.

0: L&B Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
1: En dat maakt het verschil in het veld.
0: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorm moet zijn.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het Noord-Franse Gravelines zijn 3 reactoren van een kerncentrale stilgelegd vanwege een kwallenplaag. De kwallen verstoppen de filters in pompstations die het zeewater naar binnen brengen. Met dat water worden de reactoren gekoeld. Een Frans energiebedrijf zegt dat de veiligheid niet in gevaar is. Precies een jaar geleden was er ook al een kwallenplaag. Toen lag de centrale 10 dagen stil. De ME heeft gisteravond ingegrepen bij een protest tegen een asielnoodopvang in Surhuisterveen. Demonstranten probeerden daar een bus uit Ter Apel tegen te houden. De situatie werd onveilig, zegt de burgemeester tegen Omroep Friesland.
4: Er toch signalen kwamen van reële dreiging voor de mensen, voor de omwonenden, voor de oerlijst en ook voor de mensen in de bus. Dat we zeiden van ja, dan mag we de ME inzetten.
3: De mensen in de bus waren onderweg naar een sporthal om daar te overnachten, omdat een noodopvang elders tijdelijk gesloten is. Zwemster Marit Steenbergen is Europees kampioen op de 100 meter vrije slag. In de finale in Parijs zwom ze in 51 seconden en 90 honderdste naar de eerste plaats. Voor een wereldrecord was het niet genoeg. Steenbergen vond het geen perfecte race.
5: Ik denk dat ik de eerste 50 een beetje net niet durfde. Ik wilde daar niet te veel in stoppen, maar misschien was dit net iets te weinig. Ik denk dat het een beetje was, dat de eerste 50 net iets meer pit had moeten hebben.
3: Milou van Wijk werd tweede op de 100 meter vrije slag. Het weer. Vanavond is het nog een tijd zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 9 in het binnenland tot 15 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden wordt het 24 graden. Verder naar het zuiden 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Je hoorde aan het begin van het tweede deel Muziekparade tweemaal nationaal product. Yves Segers, het verhaal over Sarah. En ook Son Mieux draaiden we Free for Another Day. Radio, Radio Idea. We begonnen het tweede deel met Billy Ocean, het verhaal over de Caribbean Queen.

gaan tweemaal terug in de tijd. De Hollies en de Kinks daarvoor. En een dialectplaat draaide we ook nog. De Spitfires, sorry. De Kickforce man, het mooie

Frans Vermeulen. Je hoorde, met jou kan ik de hele wereld aan. En ook nog Belinda Kinnaar daarvoor. Ook al Nederlandstalig. Je hoorde, het leven valt best mee over de vakantieperikelen van haar. En Cock Robin uit de jaren 80 draaiden we ook nog. Just Around the Corner.

mooi nummer van Tina Turner in de Nederlandstalige uitvoering dit keer. Je hoorde Peter Beense samen met zijn dochter Melanie. En het voelt goed. Mooie uitvoering van Julia Sara in The Summer of 69 van Bryan Adams. Die Electric Light Orchestra, die draaide natuurlijk ook nog. Don't Bring Me Down, een stukje terug in de tijd. En dat gaan we met deze ook.

0: De beste muziek trekt in een optocht aan je voorbij. Muziekparade.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

beschrijven 1987. Een wereldwijde hit voor deze John Farnham. Het hele mooie You're the Voice aan het einde van deze aflevering Muziekparade. Dinsdag 11 augustus. Ik mag u allemaal danken voor het luisteren deze avond weer. We hebben er nog eentje. Dat is een beetje een geintje. Allemaal sterkte de komende dagen natuurlijk. Laat hem op Radio Ideaal staan natuurlijk. Hier zijn Lucas en Gea.

Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.

0: schat. Waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
1: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
0: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
1: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
0: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
2: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlight. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. Rusland heeft een Amerikaanse oud-marinier vrijgelaten. Robert Gilman zat 4 jaar vast omdat hij een Russische agent zou hebben geschopt in de stad Voronezh. De Amerikaan van 32 heeft ernstige gezondheidsproblemen en zou volgens zijn familie in de gevangenis komen te overlijden. President Trump zegt dat hij persoonlijk met president Poetin heeft gesproken over de vrijlating. Of Rusland in ruil daarvoor iets heeft gekregen is niet bekendgemaakt. Curatoren onderzoeken of onderdelen van de failliete fietsproducent Axel een doorstart kunnen maken. Ook proberen ze het bedrijf draaiend te houden, zodat het zijn waarde kan behouden. Het bedrijf, bekend van Batavus en Sparta fietsen, werd vandaag failliet verklaard. Vakbond CNV betreurt het faillissement.
4: Ik vind het een enorm verlies voor Nederland als wij als fietsland juist de fietsindustrie gaan verliezen. Of in ieder geval een groot deel daarvan. En ik vind het zelf ook heel triest dat het juist ook in deze periode gebeurt. Omdat ik ook weet dat werknemers zitten horen terwijl ze op vakantie zijn.
3: Axel had het al langer moeilijk. Zo konden in de coronatijd veel onderdelen niet worden geleverd. En daarna nam de vraag naar fietsen af. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Het weer, het is droog, vannacht is er weinig bewolking, koelt het af naar minimaal 7 graden in het binnenland tot 13 aan zee. Morgen opnieuw een zonnige dag, het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Bull Rock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bull Rock. Onthoud die naam.
1: Helaas, de slechtste DJ's zijn deze week er niet. Ik Electro, dan de virtuele DJ van Bull Rock Radio, neemt het stokje voor hun over deze week. Welkom luisteraar en amateur. We beginnen zoals altijd het eerste nummer met een dame erin. Tot laters.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jette. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Op een parkeerplaats in de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit voorzorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog onbekend. Atlete Nadine Visser heeft op het EK atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze een duizendste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska die het zilver pakte. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1 en daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. En zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. Dan het weer, het is droog. Vannacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 7 graden. Minimaal in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

jij mij naar mijn hok zond, zoals jij te keer kon gaan. Jij die altijd wel een stok vond,

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat vanaf volgende week praten met oppositiepartijen om steun te vinden voor de begrotingsplannen. Dat bevestigen bronnen aan de NOS na een bericht van de Telegraaf. Het is nog onbekend wie er aanschuiven bij die gesprekken. Waarschijnlijk worden ze gehouden op het ministerie van Algemene Zaken van premier Jetten. Zowel in de Eerste Kamer als in de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. In de buurt van de luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand op een parkeerplaats. Tientallen brandweerwagens worden ingezet om het vuur te bestrijden. Bij de brand komt veel rook vrij. Volgens de politie staan in de parkeergarage tientallen auto's van mensen die op vakantie zijn. Uit

zorg zijn twee landingsbanen afgesloten, maar het vliegverkeer zou daar geen last van hebben. De oorzaak van de brand bij Parijs is nog niet bekend. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in aanbevelingen voor gebruikers. Spotify is erop gericht om authentieke artiesten te promoten, zegt het bedrijf. Vorig jaar verwijderde Spotify al miljoenen nummers waarbij AI was gebruikt om bepaalde artiesten te imiteren. Atlete Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Uit een fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte. Het weer, vannacht weinig bewolking en het koelt af naar 7 graden in het binnenland tot 13 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het Internationaal Strafhof, ICC, in Den Haag. Ze eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid omdat ze de internationale rechtsorde ondermijnen. President Trump stelde vorig jaar sancties in tegen rechters en aanklagers van het strafhof. Dat was een reactie op het arrestatiebevel van het ICC tegen onder andere de Israëlische premier Netanyahu, die verdacht wordt van oorlogsmisdaden in Gaza. Door de Amerikaanse sancties blijven de ergste misdaden onbestraft, stellen de mensenrechtenorganisaties. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Spotify komt met regels voor muziek die gemaakt is door AI. Het streamingplatform weert de nummers niet, maar geeft vanaf volgende maand wel aan of er kunstmatige intelligentie aan te pas is gekomen. Ook komt AI-muziek niet meer langs in de aanbevelingen voor gebruikers. De droogte in Nederland zal waarschijnlijk nog het hele jaar problemen veroorzaken, zegt Rijkswaterstaat. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Zelfs als het weer omslaat, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden. In de kwalificatie voor de Champions League heeft NEC vanavond gewonnen van het Griekse Olympiakos. In eigen huis werd het 2-1 voor de Nijmegenaren. In de reguliere speeltijd werd het 1-1, daarom kwam er een verlenging. Emre Mor maakte het winnende doelpunt voor NEC. Het weer, vannacht weinig bewolking. Het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ruim 60.000 mensen met een psychische aandoening raken na hun behandeling uit beeld en komen daardoor opnieuw in de problemen. Dat blijkt uit een grote inventarisatie van de brancheorganisatie van GGZ-instellingen. Patiënten die een behandeling hebben afgerond komen daarna vaak op straat terecht of raken in financiële problemen. Zo belanden ze regelmatig in een nieuwe crisis. De zorg en begeleiding die na een opname of een detentie nodig is, is sinds 2015 flink uitgekleed. De brancheorganisatie wil dat die weer terugkomt. Vier mensenrechtenorganisaties hebben de Amerikaanse regering aangeklaagd vanwege de sancties tegen het internationaal strafhof in Den Haag. President Trump stelde visumbeperkingen en financiële straffen in voor rechters en aanklagers van het hof. De mensenrechtenorganisaties vinden die sancties onwettig en eisen dat ze worden teruggedraaid. Vanaf volgende week gaat het kabinet praten met oppositiepartijen over de begrotingsplannen. Met wie er wordt gesproken is nog niet duidelijk. Zowel in de Eerste als de Tweede Kamer heeft het kabinet geen meerderheid en dus moet het op zoek naar partijen die de plannen steunen. Rijkswaterstaat verwacht dat de droogte nog het hele jaar problemen zal veroorzaken. De situatie is zeer bijzonder, staat in de wekelijkse droogtemonitor. De grondwaterstanden zijn extreem laag, net als het waterpeil in de rivieren en het IJsselmeer. Ook als het weer gaat regenen, kunnen de lage waterstanden tot in december aanhouden, verwacht de Rijkswaterstaat. Er gelden al op grote schaal sproeiverboden, maar de beheersmaatregelen raken op. Voorlopig is de drinkwatervoorziening nog niet in gevaar. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt af tot tussen 7 en 13 graden. De komende dag is het zonnig en droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.